0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Kink.

0: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Afternoon Meis. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de 6e nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: sing along. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
4: Kink.

Alright. Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn twee bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurinoir, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden.
4: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: King.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agenten te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: een hole in the ground. Goedemorgen, net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal bezig.
0: Wakker worden op vrijdag 17 juli. De grande finale dag van de Kink Album Top 1000. Ja, dat is geen mixtoor naar zo'n feesttoeter nu. Dat is geen mist namelijk, maar wel feest. Want de finale van de Album Top 1000. De mooiste albums ooit gemaakt. Zometeen op de radio. Vandaag trouwens weer een mooie zomerdag. Wel iets meer bewolking dan de afgelopen dagen. Vrijwel overal droog en het is iets minder warm, maar gewoon lekker. 22 tot 27 graden vandaag.

Binnenkort op Lowlands en Pikkelpop. Ja, Michiel. Pukkelpop. Pokkelpup. Violet Grohl, nieuwe single heet Bug in the Cake. Goedemorgen, vrijdagochtend. Het is bij de weekend. Alhoewel voor heel veel mensen dat helemaal niet meer echt uitmaakt. Want de vakantie is op heel veel plekken al aan de gang. Vandaag is het de laatste dag voor regio Midden vandaag, toch? Ja. Geen idee, ik ben alleen dat regio Noord was dit jaar het eerst. Vol vakanties. Even kijken hoor. Zomervakantie. Regio Midden. Vandaag voor sluit vandaag aan. Dat is het. Oké. Ja. Regio Noord was als eerste. Regio Zuid heeft sinds deze week een vakantie. En vandaag is de laatste officiële schooldag voor Regio Midden. En dan is heel de BV Nederland echt met vakantie. Begint bij Kink maandag de Kink zomerprogrammering. Meer daarover op kink.nl en in de Kink-app. En is ook de Albert 1000 afgelopen. Dat is een beetje hoe dat het gaat. Mag je even meenemen naar begin jaren 90? Toen RTL 4 nog RTL Veronique was. Spannend hoor, we kregen ineens commerciële televisie op de Nederlandse buis. Met elke ochtend heilei kukkelei. Nieuws in het Luxemburgs, want RTL kon uitzenden omdat ze zogenaamd een Luxemburgse omroep waren. Met toevallig een paar Nederlands gesproken programma's. Maar omdat erbij zat dat ze echt Luxemburgs waren, moesten ze ook Luxemburgse programma's uitzenden. Dus heilei kukkelei. Ja, je moet het bewig maken om dit te snappen, maar oké. Maar RTL Veronique had in de middag altijd leuke programma's. De Telekids begon daar voor het eerst. En je had ook een paar comedy-series, waaronder een comedy-serie over Chris. Chris was niet helemaal goed bij zijn hoofd. Woonde in de garage bij zijn ouders in de serie Get Alive. En dit was daarvan de openingstune.

0: way.
1: De nieuwe Enter Shikari heet Find Out the Hard Way. Nieuws van 6:30 komt eraan, gelijk gevolgd door onder andere The Wombats, The Calling en Manic Street Preachers.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: Bootsjediscounter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Het afgelopen half jaar zijn er bij de politie fors meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En vooral in Zaanstad was een forse stijging te zien. Er komen begin september grote acties van de FNV, waaronder een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Spekman noemde bij WNL ook acties bij havens en in de zorg. Dat ministers en staatssecretarissen op de socials zitten kost miljoenen, heeft de Telegraaf uitgerekend. Er zijn meer dan 30 mensen mee bezig om content te maken, plus nog externe bedrijven. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten en het wordt 20 tot 27 graden.
5: Kink.

0: Veenstra.
1: Wherever you will go, the calling. Hoor je zo meteen bij Kink. Eerst de Manic Street Preachers.
2: Kink. Het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend. Weekend. Het is bijna weekend. Weekend. Yeah.

Calling bij Kink en Wherever You Will Go. Nou, waar je ook heen gaat, laat de radio aanstaan. Want meteen om 7 uur begint de grote finale dag van de Kink Album Top 1000. We zijn gebleven bij nummer 43 zitten we middenin. Oh, het is echt. Ja, we hebben echt alleen maar meesterwerken nog hoor. Vooral vol in de bovenste 50. De rest van de dag hoor je na 7 de

0: Nou, klaar om te dansen. Op de beste albums ooit gemaakt. Dat is niet allemaal dansmuziek per se hoor, maar het zijn wel echt heel goede liedjes. Gisteravond om 9 uur stopte de voorlaatste dag van de Kink Album Top 1000. En zometeen na 7 uur gaan we door met de finale dag. We zitten inmiddels midden in nummer 43. En daar staat, dat is het meest recente album toch, denk ik? In ieder geval Rammstein. Hoor je gelijk na 7 uur. En ook albums van Alanis Morissette en The Cure.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste twee weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000.
0: Het is de finale dag van de Kink Album Top 1000. We zitten inmiddels in album nummer 43. Dat uitkwam na 3 jaar stilte. Niet zozeer vuur, explosies en spierballen, maar introspectie en mooie gedachten over de vergankelijkheid. Zeit van Rammstein, met bijvoorbeeld de titeltrack, die hoorde je gisteravond al, over ouder worden en het besef dat de mooiste momenten voorbij gaan. Maar meer nummers gaan over de vergankelijkheid van alles, zoals de vergankelijkheid van je jeugdige schoonheid. Daarover gaat deze, Zigzag.
15: Michiel Veenstra.
17: Kink. Nummer 43.

0: een top 1000.
1: Rammstein in de King Kong top 1000 met Sight op 43. Trouwens, die foto op de hoek daarvan. Die grote, ja, wat is het, betonnen toren waar de bandleden op een trap staan, is gemaakt door Bryan Adams. Ja, de man van Summer of 69 en zo. En Run to You. Is tegenwoordig ook fotograaf. En Bryan Adams heeft een foto gemaakt van Sight van Rammstein. Mooi, hè? Dat vind ik een van mijn favoriete poptriviaatjes. Dan nummer 42. Het album dat hij moest maken voor die 30 werd. Het moest gewoon. Er moest een album komen dat die fase van zijn leven weerspiegelde. Minder luchtige popsongs, maar iets groots, donker en emotioneel. Platenmaatschappij dacht, nou, dat hoef je helemaal niet te doen, want het is wel heel somber. Dit wordt een flop. Maar Robert Smith, daar gaat het over, hield voet bij stuk en hij bleek gelijk te hebben. Het meesterwerk van The Cure. Voor veel fans nog altijd hun beste album. En ondanks al het donkere en somber, is het ook een van de liefste nummers die hij ooit schreef, staat erop. Love Song maakte hij als huwelijkscadeau voor zijn vrouw Mary. Al samen sinds hun schooltijd en nog steeds. Later zei hij, het is misschien wel even een iets te zoetsappig misschien dit nummer, maar nou ja, laten we gaan. En blij toe, want het is een klassieker geworden, zoals dit hele album. Disintegration van The Cure op nummer 42. Zometeen dat uber lieve en enigszins zoete Love Song, maar eerst Lullaby. Dus The Cure bij Kink.

0: Disintegration van The Cure.
1: King, album top 1000.
0: Mocht je nou vandaag denken, ja, maar, te gek nummer, maar waarom draai je dit ene liedje niet? Morgen vanaf 9 uur hoor je nog een keer de hele top 100 van de King album top 1000. Maar dan draaien we van elk album een track die we nu niet hebben gedraaid. Oké, okay, dus we draaien nu 2 tracks per album. Daar komt dus morgen een derde bij. En de top 10 draaien we trouwens vandaag 3 tracks per album vandaag. Daar komt morgen dus nog een vierde bij, snap je? Dus ook morgen hoor je nog een keer de 100 beste albums, maar dan wel weer met liedjes die je vandaag nog niet hebt mee kunnen zingen. Graag gedaan. De laatste kans. Ze had al 2 albums uitgebracht met ontzettende popliedjes. In haar thuisland Canada. Internationaal kraaide naar geen haan naar. Maar dat wilden ze wel, ze wilden internationaal doorbreken. In L.A. ontmoetten ze producer Glenn Ballard. Op hun allereerste dag schreven ze samen liedjes en wisten ze, wij moeten samen wat doen. En dat deden ze. Ze namen haar derde album op voor de wereld, haar debuut. Met daarop onder andere de speculatie van de hele wereld over wie zou dat ene nummer dan gaan. You ought to know. Welke ex werd daar zo voor de bus gegooid? Dave Coulier. Uncle Joey uit Full House werd regelmatig genoemd. Die zegt, ik zou best wel eens kunnen zijn. Alanis heeft nooit bevestigd, nog ontkend. Meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd maakte dit het album wat je als alternatieve muziekliefhebber wel in de kast had moeten staan mid jaren 90. Jagged Little Pill staat op 41. Daarvan hoor je zometeen Ironic en eerst. Ja, over wie gaat het nou eigenlijk?

0: Alanis Morissette en Jagged Little Pill in de Kink album top 1000 op nummer 41. Mooi berichtje van Danielle. Dit is lekker wakker worden. Ik vond mezelf eerst een beetje zielig omdat de rest mag blijven liggen, maar dit maakt alles goed. Ja, je kunt beter maar niet uitslapen, want dan mis je toch mooie dingen van deze Kink album top 1000. Ik was vorig jaar oktober in Liverpool en Manchester. We waren eerst in Liverpool met het gezin. En daarna gingen we door naar Manchester. Dat deden we met de trein. En ik stapte uit op een treinstation in Manchester. Liep van daaruit naar mijn bestemming. En ik kijk op een gegeven moment naar links en denk, ik denk dat ik dit ken. Ik denk, dus ik gelijk googelen en verdomd, ik ken het. Guy Garvey van Elbow zat op een gegeven moment een beetje in een wat moeilijke periode. Hij had wat vrienden verloren en hij dronk dat elke avond weg. En daarvoor ging hij naar een kroeg, maar een heel bijzondere kroeg. Je had vroeger in Manchester, en vast wel andere plekken in Groot-Brittannië, kleine openbare toiletten onder de grond. Dus dan ging je tussen twee weghelften door, had je dan midden een stoepje en daar ineens een trappetje naar beneden, een hekwerkje, en daaronder een klein openbaar toilet. Die openbare toiletten zijn nu niet meer in gebruik als openbaar toilet. Maar één van die oude openbare toiletten is al enkele jaren een kroeg. En dat zie je dus gewoon. Dat hekwerk, dat trapje naar beneden, een luifeltje erboven. En ik denk, volgens mij is dit waar hij over zingt, joh. Dus ik kijk, ja, inderdaad. Hij woonde toen vlakbij deze kroeg en ging elke avond daarheen. Elke avond, ook als hij dacht, ik moet het nu niet doen, ging hij toch weer dat trappetje af en begon hij zijn verdriet weg te drinken. Kwam hij wel op prachtige ideeën, hoor. Hij kwam bijvoorbeeld op de tekst iets met een cocktail. Nou, ik ben het even kwijt. Oh ja, A Cocktail Called Grounds for Divorce. Die tekst schreef hij achter op een bierviltje in die bar. En hij de dag erop weer naartoe. En de barkeeper zei, hey, dit heb je laten liggen. Oh, goede tekst, die bewaar ik. Nou, daarmee opent hij dus ook Grounds for Divorce. I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. Opgeschreven op een bierviltje in die kroeg. Maar die kroeg zelf krijgt ook een mention in dit nummer. Hij zingt namelijk, there's a hole in my neighborhood, down which of late I cannot help but fall. Ik heb een gat in mijn woonwijk. En elke keer val ik daar weer naar beneden. En dat is die kroeg. Elke avond weer liep hij langs die trap naar beneden, naar het kleine kroegje, en viel hij toch weer naar binnen en begon hij toch weer te drinken. There's a hole in my neighborhood, down which of late I cannot help but fall, is nog steeds een bestaande kroeg. Die heet niet zo, zoek me even op, maar die heeft een eigen naam. Die heet nog steeds zo. En daar kun je nog steeds naartoe. In Manchester. Daarover zingt hij dus in Grounds for Divorce. Die staat op de Seldom Seen Kit en die hoor je zometeen.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Half acht. Kink. AMP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komt een 24-uur staking op het spoor, zei FNV-voorzitter Spekman bij WNL. De vakbond is er klaar mee dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Daarom komen er in september ook acties in onder meer de zorg. Bij de politie kwamen het afgelopen half jaar ruim 500 meldingen binnen per dag over verwarde personen. En dat is een flinke stijging. Zo'n piek is sinds corona niet meer voorgekomen. En een zwaar ongeluk in Den Ham, Groningen. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Meerdere inzittenden raakten ernstig gewond. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en het oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten.

0: Hetzelfde om te zien, Kid van Elbow. Mocht je ooit nog een keer in Manchester zijn, ik heb het even opgezocht. Het heet The Temple of Convenience. In de volksmond heet het gewoon The Temple. Het zit op 100 Great Bridgewater Street in Manchester, vlakbij een treinstation. Een van de treinstations van Manchester, daar ben ik toen uitgestapt. En The Temple of Convenience, een klein hekwerk midden in de weg met een luifeltje erboven. En daaronder zit dus de kroeg waar Guy Garvey grote delen van The Seldom Seen Kid schreef.
1: King Album Top 1000.
0: We zitten in de bovenste 40 van de King Album Top 1000. Goedemorgen. Het is bijna kwart voor acht. Mijn naam is Michiel.
2: Welke Michiel?
3: Veenstra.
0: En op nummer 39 staat een album dat van deze band, van een cultband, een van de grootste namen in de alternative rock maakte. Geniem vanzelf. De opnames van het album duurden ruim een jaar. De band sleutelde eindeloos aan de nummers. Maar dat hoor ik wel een klein beetje. Elk nummer klinkt een beetje als een... bijna een wiskundige oefening. Drummer Danny Carey zei later dat sommige stukken tientallen keren opnieuw werden opgenomen totdat het precies goed voelde. De titel van het album, Anima, is een combinatie van anima, het Jungiaanse begrip voor de menselijke ziel, en anima, een klisma. Dat is een typische Tool-humor, want het gaat namelijk over Tool. Het hoort trouwens ook in het titeltrack terug die je zo meteen hoort. Anima. Daarin zingt zanger manner James Keenan op satirische wijze over hoe Los Angeles in de zee verdwijnt. Niet omdat hij de stad werkelijk een ramp toewenst, maar als metafoor voor een samenleving die volgens hem compleet is doorgeslagen. Nummer 39 in de Kink Album Top 1000. Anima van Tool. Daarvan hoor je zometeen titeltrack Anima. En als eerste Stinkfist.

0: van Tool in de Kink Album Top 1000 staat op nummer 39. Goedemorgen, stuurt Wesley. Lekker dit. Radio aangelijk, Tool uit de speakers. Tool in de ochtend is de beste ochtend, stuurt Koen. En Amy zegt, ja, Tool om 7:50, sorry buurt. Op weg naar werk, op standje max. Maar ik krijg ook een bericht binnen van Frank. Die zegt, dit zo hoog, duidelijk de meningen verschillen. Gadverdamme. Ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Maar het zijn wel hoog genoteerde albums. Meeste werken. We zitten inmiddels in de top 40 van de Kink Album Top 1000. Met zometeen na 8 uur. Onder andere nog albums van Jeff Buckley, Linkin Park. En ook Radiohead komt er zo aan.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Van Albert Heijn.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
21: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste 2 weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden, krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
15: Pablo Honey van Radiohead was een groot succes en moest worden geëvenaard. Vooral succes van een single Creep die erop stond. Daarover schreef de band het nummer My Iron Lung. Een ijzeren long was een groot, naar vervelend apparaat waar je wel door in leven bleef, maar eigenlijk ook geen kant meer op kon. En zo voelde Creep voor hen ook. Ja, het betaalde de huur, maar we zaten wel vast en iedereen verwachtte een nieuwe Creep. My Iron Lung werd een nummer op het tweede album, The Bends. En om een foto te maken van een Iron Lung ging gitarist Stanley Donwood naar een plaatselijk ziekenhuis. Hij vond geen ijzeren long, maar wel een heel enge pot die werd gebruikt om mond-op-mond beademing te oefenen. Die volgens hem op een soort van mensachtige robot leek, die zich beseft dat hij leeft. En die robot, die mond-op-mond beademingspop, staat op de voorkant van The Bends van Radiohead. Die staat op 38. Ik daai niet maar lang, wel ervan zometeen Just en als eerste High and Dry.
1: Michiel Veenstra. Kink.
23: Nummer 38.

0: Weet je wat ik nou echt hoop? Dat niet alleen dat je heel veel lol en plezier beleeft aan het beluisteren van de Kink Album Top 1000. Maar dat je ook daardoor denkt, weet je wat ik ga doen? Dat je dan morgen, als de lijst voorbij is, en we nog een keer de bovenste 100 uitzenden met liedjes die we nog niet hebben gedraaid, dat je even een bezoek brengt aan je lokale platenzaak en geïnspireerd door de lijst weer eens een paar klassiekers ophaalt die je nog niet had. Dat je denkt van ja, weet je...
1: Kink Album Top 1000.
0: Toch eventjes gerealiseerd tijdens de Kink Album Top 1000 wat voor meesterwerk dit is. Die moet ik gewoon in de kast hebben staan. Ga even lekker grasduin in je lokale platenzaak. Dat is altijd beter dan online bestellen. Dat gaat bij allemaal grote reuzen en zo. Maar check eventjes gewoon bij jezelf. In je buurt. Waar zit de lokale platenzaak? Loop daar even naar binnen. Vandaag of morgen. Kink Album Top 1000. Aangekomen bij nummer 37. Daar staat een album dat het succes van voorganger Hybrid Theory moest te zien evenaren. Dat is geen eenvoudige opdracht. Want dat debuut ging meer dan 30 miljoen keer over de toonbank. Ik lees hem nu pas, nu ik dit net lees. Ik ben niet gewoon geweest, joh. Je hebt in Griekenland ergens een heel oud klooster. Boven op de rotsen. Er zijn gigantisch hoge torens. Waar monniken met netten en katrollen omhoog werden getakeld om er binnen te komen. Dat heet Meteora. Ik ben er ooit geweest op een vakantie. En nu realiseer ik me pas dat Meteora in Griekenland is ook de naam waarom dit album Meteora heet. De band vond het beeld perfect passen bij de sfeer van het album. Groots, geïsoleerd en mysterieus. Die hele grote torens bovenop de rotsen. Imposant, geïsoleerd van de buitenwereld en ook een mysterieuze verschijning. Meteora in Griekenland, naamgever van het album Meteora van Linkin Park. In de Kink Album Top 1000 op nummer 37. Daarvan hoor je zometeen zonder Jay-Z gewoon de eigen versie van Numb. Maar eerst Breaking the Habit.

0: Feest in mijn hoofd gaat maar door. Ik hoor nog altijd bij NAM Linkin Park zonder Jay-Z, want die hoor je hier niet.
1: King, album top 1000.
0: Kijk, wat een beetje van Desmond. Grappig wat ik dan zeg, de versie zonder Jay-Z. Desmond zegt, ik was toen dit uitkwam echt een dance-liefhebber, een gabber. Ik vond zowel Linkin Park als Jay-Z niks, maar die samenwerking vond ik geweldig. En nu aan boord bij King. Het kan mooi lopen in het leven. King, album top 1000. Het is de finale dag, vrijdag 17 juli. De bovenste 40 zitten inmiddels in. Sterker nog, we zijn nu aangekomen bij nummer 36. Het enige studioalbum dat deze zanger ooit maakte. En daardoor heeft het ook een bijna mythische status gekregen. Hij wilde één ding zeker niet. Dat was bekend staan als de zoon van. Zijn zoon, zijn vader namelijk, was volkszanger Tim Buckley. Bij het uitkomen van dit album was het helemaal geen succes. Pas in de jaren daarna groeide Grace, want daar gaat het over, uit tot een klassieker. Mede dankzij artiesten als Tom York van Radiohead, Matt Bellamy van Muse en Chris Cornell, die allemaal vertelden hoeveel invloed Buckley op hen heeft gehad. Ook Connor van Nothing But Thieves. Die zei, toen ik dit hoorde, wist ik, ik kan ook met een stem die niet is, het maken in de rockwereld. Het bleef bij één album, want niet lang na het uitbrengen hiervan overleed Jeff Buckley. En daarom, ja, ook mede daarom de mythische status van dit album. Grace op nummer 36 in de King Album Top 1000. Daar staat onder andere die Leonard Cohen cover op Hallelujah. Die hoor je zometeen, maar eerst de titeltrack. Grace.

0: vrij abrupt einde. Belgische vele auto hoor ik alweer. Jeff Brucky en Grace, nummer 36 in de King Album Top 1000. Morgen doen we nog een keer de Top 100, maar dan met liedjes die we vandaag niet draaien. Dus ja, wat zal het morgen worden? Love You, Should Have Come Over misschien? Geen idee. Morgen nog een keer de bovenste 100, maar dan dus met andere tracks. De King Album Top 1000, daar luister je naar. Het is hoog tijd voor het nieuws van 8:30, want het is al 8:30 geweest. Gelijk erachteraan nummer 35, een band die je leerde kennen als hip-hop act. Maar voordat ze doorbraken met hip-hop waren ze gewoon een hardcore punk band. En dat hoor je terug op Ill Communication. Beastie Boys zometeen. En ook nog Fontaine C.C. en Metallica komen eraan.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios,
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ja? Echt serieus?
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. In september een hele dag geen treinen. Dat is het plan van vakbond FNV. Voorzitter Spekman noemt als reden bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet niet luistert en niet beweegt. En Amazon en Bol moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen, vindt de Consumentenbond. Anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zijn. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden.

0: 5 op 1000.
1: Met zometeen Metallica en Fontaine's DC, maar eerst Ill Communication. Het zijn de Beastie Boys.
2: Nummer 35.

0: Kingston Top 1000.
1: Daarvoor hoorde je Sabotage en Root Down. Dan 34. Een van de grootste verrassingen uit de recente rockmuziek. Want na drie succesvolle post-punk-albums dachten we allemaal, nou, dan blijven ze wel bij dat vertrouwde recept. Maar nee hoor, ze gooiden het roer volledig om. Meer melodie, meer elektronica, meer sfeer. Ze wilden echt een beetje weg van dat post-punk-hoekje. Daarvoor haalden ze James Ford binnen als producer. Die onder andere al Arctic Monkeys en Blur had gedaan. En hij moedigde de band aan om groter te denken en meer risico te nemen. Het resultaat? Een plaat die net zo goed inspiratie haalt uit Depeche Mode en de Smashing Pumpkins als de Japanse anime als uit punk. En het werkte. In de eerste week verkocht het album al 2 keer zoveel exemplaren als voorganger Skin TV. En daarmee bewees Fontaine's DC dat ze niet bang zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Romance is het resultaat daarvan. Nu zo meteen favorite. Nu eerst Starburst.

Romance van Fontaine's D.C. in de Kink album Top 1000 op nummer 34. Zo'n gaaf LP, zo goed dat hij zo hoog staat. Elk nummer is raak, stuurt Selma. Dan 33. Ja, het album waarbij echt alles wel veranderde voor deze band. Ze waren al groot en populair, maar dit maakte echt een stadionact van Metallica. Er is minutieus gewerkt aan alle tracks. De producer van de band, Bob Rock van dit album, dreef de bandleden tot het uiterste. Voor The Unforgiven werden meer dan 50 gitaarsolo's geprobeerd voordat Kirk Hammett tevreden was. En James Hetfield moest 50 keer opnieuw de zanglijn opnemen voor Nothing Else Matters voordat ze zeiden, dit is hem. Het was echt bijna slavendrijverij wat daar gebeurde, maar het resultaat mocht er zijn. Meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren. En zonder hun metal roots te verliezen werd Metallica, zoals ik al zei, een stadionband. Het heet officieel Metallica, maar, en als Weezer-fan kan ik hier helemaal mee gaan, het werd in de volksmond genoemd naar de kleur van de hoes. The Black Album. Metallica op 33.

0: comeback-album van Metallica haalt 33 in de Kink Album Top 1000. Rick had hem hoger verwacht, ja. Maar dat is altijd nu met albums. Zo hoog, zo laag, ja, dat krijg je. Erik Carton draait zo nog een nummer van het album. En heeft ook nog albums voor je van Air, White Lies, Smashing Pumpkins en Joy Division. De finale dag van de Kink Album Top 1000. Mis niks.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je. Van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adres en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nep-aanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Alden tot 1000. Erik Kortom.
2: Met zometeen White Lies. Air, maar eerst Metallica.
17: Kink.
7: Nummer 33.

0: Legends.
1: Je hoorde die Unforgiven van de Black Album, ofwel het album Metallica van Metallica dat op 33 staat. Die had ik ook eigenlijk stiekem wel wat hoger verwacht, hoor. Man, daar staan een partij knijters op. Maar goed, anyway, hij staat op nummer 33, Metallica dus, die Unforgiven. Dan is het nu tijd voor iets heel anders, want de sprong van Metallica naar Air is wel een flinke. Het is, wat is het? Het is licht zweverig misschien. Het is elektronisch en het is hartstikke interessant. Want Air maakte met Moon Safari een plaat die op nummer 32 is uitgekomen. Daarvan hoor je zo meteen All I Need, maar eerst Sexy Boy.

0: My Life heet de plaat. De band heet White Lies en er staat op nummer 31. Daarvan hoorde je Death and Farewell to the Fairground. Band die het nog steeds hartstikke goed doet. Die afgelopen februari ook nog in de AFAS stonden in Amsterdam. Band die het nog steeds hartstikke goed doet. Goede platen maakt en zichzelf eigenlijk opnieuw heeft uitgevonden met het laatste album. Hartstikke knap. Zometeen onder andere Joy Division en The Smashing Pumpkins.
1: Kink. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Met zometeen live The Smashing Pumpkins, maar eerst Joy Division.
2: Kink. Nummer 30.

Mijn favoriete plaat van Joy Division is Unknown Pleasures. Die hoorde je nu op nummer 30, Joy Division. En dan ook nog eens een keer mijn favoriete nummer. Omdat ik het zo... Als je net hem hoort zingen, Ian Curtis, She's Lost Control... dan geloof je het aan alle kanten. Joy Division dus, She's Lost Control en Shadow Play. Door met de Smashing Pumpkins. Het album heet Melancholy natuurlijk. Melancholy and the Infinite Sadness. Staat op nummer 29. Ik moet soms even de papieren erbij pakken. Ben ik niet zo handig in. Luister naar Tonight Tonight en Bullet with Butterfly Wings. The world is-

Cause

0: Ik denk dat, nou niet iedereen, maar heel veel mensen deze plaat al in de kast hebben staan. Throwing Copper van Live. Onder andere Jonas laat weten, mijn favoriete album van Live, toen waren ze nog echt goed.
1: Oh ja, dat prima, geloof ik meteen.
0: Jonas is op nummer 28 Live, dus Throwing Copper. En je hoorde Shit Town en Lightning Crashes. Zometeen verder met de lijst. Met daarin onder andere Tame Impala, Nirvana en Soundgarden. Nou, wil je nog meer?
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de 2, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het weer van Weer Online. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Alden Top 1000. Erik Kortom.
0: Met zometeen Soundgarden, Nirvana. Maar eerst Tame Impala.
15: Kink.
17: Nummer 27.

Tame Impala van het album Current staat op nummer 27. Je hoorde Let It Happen and The Less I Know The Better. Hetgeen soms waar is. Goed, je luistert mocht je nu net inschakelen naar de finale dag van de Kink Album Top 1000. We zijn al 2 weken bezig. En straks aan het einde van deze dag dan zullen we de nummer 1 gaan draaien. Ik zie aan alle appjes en mailtjes en dat soort dingen die binnenkomen dat je het ontzettend naar je zin hebt. En ik ook. Dus we gaan snel door. Want ik heb nog heel veel af te merken voordat wat anders dan komt de rest in de problemen. Het is natuurlijk gewoon een lijst, hè. Dus ik moet wel alles draaien. En deze draai ik met liefde. Want Nirvana's MTV Unplugged in New York staat op nummer 26. Daarvan hoor je zometeen The Man Who Sold The World. Maar eerst, Where Did You Sleep Last Night?

En zo gaat het in als je binnen de top 30 gekomen bent. Van de ene grote hit naar de andere. We gaan naar Super Unknown van Soundgarden op nummer 25. Daarvan hoor je zometeen The Day I Tried to Live. Maar eerst Black Hole Sun.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: The Kink, album top 1000.
1: Met zometeen System of a Down, Pink Floyd, maar eerst Soundgarden.
2: The Kink, nummer 25.

0: I Tried to Live van Soundgarden van het fantastische album Super Unknown.
1: Kink album tot 1000.
0: Dan is het nu tijd voor ook zo'n plaat die je niet alleen maar kent van de geweldige nummers die erop staan, maar ook van de voorkant. En dan heb ik het over Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Een absolute iconische hoes waarin een lichtstraal gebroken wordt door een piramide en zich uiteindelijk voortzet in een prisma. Ja, dat is het. De plaat is hartstikke goed. Vandaar dat die ook op nummer 24 staat. Dark Side of the Moon, daarvan hoor je zo meteen Money. Maar eerst Time.

E.T., want zo heet de plaat, zijn we alweer aan het einde gekomen voor dit uurtje. We vliegen er doorheen. Je hoorde Chop Suey en Aerials dus van Toxicity van System of a Down nummer 23. Zometeen verder met de lijst. En wat hoor je dan? Onder andere nou Arctic Monkeys, Alice in Chains en Muse. King.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958 die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 86 leverde eerder al eens 8 miljoen op. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Alden van Duizend, Erik Kortom.
6: Met zometeen Alice in Chains, Arctic Monkeys, maar eerst de Red Hot Chili Peppers.
4: Kink.
7: Nummer 22.

0: Californication van de Red Hot Chili Peppers staat op nummer 22. Daarvan hoorde je Around the World en Californication. Een hoge notering dus. De hoogste notering voor de Red Hot Chili Peppers.
1: Album Top 1000.
0: Snel door naar Arctic Monkeys. Het album AM. Daarvan hoor je Are You Mine. Maar eerst Snap Out of It. Dit zijn de Arctic Monkeys.

inderdaad. En de band heet Alice in Chains natuurlijk. Op nummer 20 genoteerd. Daarvan hoorde je Angry Chair en Wood. Door naar Black Holes and Revelations van Muse. Op nummer 19. Daarvan hoor je zometeen Knights of Cydonia. Maar eerst Starlight.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

Knights of Cydonia hoorde je van Muse van het album Black Holes and Revelations. Die stond op nummer 19. Dan op nummer 18, Automatic for the People. Ik denk dat heel veel mensen deze in de kast hebben liggen. Of staan of hangen. R.E.M. dus. Met zometeen The Sidewinder Sleeps Tonight. Maar eerst Everybody Hurts.

0: Bertrand laat mij weten: als je zo'n plaat voor je moeder durft te schrijven, dan heb je lef.
1: Kink, album top 1000.
0: Dat klopt inderdaad. Moeder heet de plaat. Rammstein hoorde je op nummer 17 met Moeder en Ich Will. Rammstein dus. Dan is het nu de hoogste tijd geworden voor de nummer 16. The Color and the Shape van Foo Fighters. Ja, wat zou ik daar nou eens over zeggen? Nou, niks eigenlijk. Gewoon dat deze erop staat en die is zo ongelooflijk goed. Ik wens je heel veel plezier met het aftellen naar de nummer 1. Dit zijn Foo Fighters en Everlong.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: kink.nl.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
7: Ik pak hem op een nummer 16 album van The Foo Fighters. The Color and the Shape. Kink.

Duizend. Hele goede vrijdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Ja, de laatste dag van de Kink-album Top 1000. We are going towards the end, towards the number one. Dat gaat ongeveer rond 3:15 gebeuren bij mijn collega Kink. Ja, Kink is ook mijn collega, maar ik wilde zeggen mijn collega Jim bij Kink. Tot die tijd mag ik het doen. Aftellen in deze prachtige lijst. En daar zijn we nu aangekomen op nummer 15. Daar treffen we het album van Johan aan, Pergola. Natuurlijk daar 2 tracks van. Pergola, de titeltrack en ik denk wel de meest bekende. Tumble and Fall.

2000. Tot nu toe hebben ze 11 studioalbums uitgebracht. Daarnaast bracht de band ook meerdere live albums uit en allerlei samenwerkingen. En met 10 van hun albums staan ze in de Kink Album Top 1000. Ik heb het over Metallica. En we zijn nu toegekomen aan hun hoogste notering in de lijst. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat me dat een klein beetje heeft verbaasd. Ik had verwacht dat ze toch wel in de top 10 terecht zouden komen. Maar niets is minder waar. Hoogste notering voor Metallica dit jaar in de Kink Album Top 1000 is op nummer 14. En daar staan ze met het album Master of Puppets. Natuurlijk ga ik daar de titeltrack van draaien. En ook het nummer Orion. We houden het daarop.

0: 2000.
1: De naam van het volgende album in de lijst is een verwijzing naar de maag- en darmproblemen die de bandleden in hun beginjaren vaak hadden. En dit omdat ze dan tijdens hun tournee constant goedkope fastfood aten. En dan kregen ze diarree. Ze wilden daarom ook afhankelijk het album Liquid Dookie noemen. Maar vonden ze uiteindelijk toch een beetje vies klinken. Dus werd het Dookie van Green Day. Die hoor je zometeen. En ook muziek onderweg van Arctic Monkeys en Oasis.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
9: King.

0: album top 1000.
1: Ja, Kink album top 1000. En we gaan toch echt wel richting het einde nu, of richting het begin. Het is maar net hoe je het bekijkt. We naderen de top 10. En vanaf de top 10 dan gaan we 3 tracks draaien van een album. Maar zover is het nog even niet. Nee, we zitten nu bij nummer 11. Ze hebben het net niet gered om in de top 10 terecht te komen. De mannen van Oasis. What's the story? Morning Glory. Ja, nummertje 11. Daarvan ga ik draaien. Morning Glory. En de Champagne Supernova. Want oké, misschien niet in de top 10. Maar een glaasje champagne om het te vieren dat ze op nummer 11 staan. Ook helemaal prima.

0: 2000.
1: Ja, zometeen dan ga ik beginnen aan de top 10. Drie tracks vanaf dat moment van alle albums in die top 10. En op nummer 10, daar treffen we het album van Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Dus daar pak ik hem zometeen weer op.
2: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij BT.

0: bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dicht gaan, maar toen dat niet gebeurde... kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan... na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam... bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had... Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten... over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor, ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. En burgemeester Marcus van Arnhem noemt het fantastisch nieuws... dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden... maar de Hoge Raad besloot anders. Marcus zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers... die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
6: King.

0: Rocket Queen van Guns N' Roses van het album Appetite for Destruction.
1: Kink album tot 1000.
0: Ja, en dat album Appetite for Destruction van Guns N' Roses, die staat op nummer 10 in de Kink album top 1000 van het jaar 2026. Ja, nu wordt het echt spannend, hè. We zijn aangekomen in de top 10. En dat betekent dus dat we vanaf nu af aan 3 tracks van een album gaan draaien. Geen 2 meer. Woep woep, wat een feest. En op nummer 9 treffen we de Black Keys met hun album El Camino. Daarvan dus 3 tracks om te beginnen met die hele mooie, gevoelige Little Black Submarines.

0: Dead and Gone van de Black Keys. Album Top 1000. Van het album El Camino. Zometeen ga ik daar nog een track van draaien om wel te zijn een lonely boy. En ook muziek onderweg van Rage Against the Machine en Editors.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: tot 1000.
1: Nu in de lijst een titeloos debuutalbum. Een baanbrekend album, mag ik wel zeggen. Met een mix van metal, hip-hop en punk. En ik mag je ook zeggen, het is één van mijn favoriete albums. Als ik heel erg opgefokt ben, dan kan ik natuurlijk als een soort van vulkaan exploderen. Dat gebeurt ook wel eens. Maar soms dan ben ik het voor en dan zet ik dit album op en dan keihard. En daarna ben ik weer helemaal zen en mellow. Ik heb het over het titeloze debuutalbum van Rage Against the Machine uit 1992. Op nummer 9. Dat vind ik echt helemaal fantastisch. Ik ben dus blijkbaar niet de enige die nog steeds helemaal lekker gaat op dit album van Rage Against the Machine. 3 tracks mag ik daarvan draaien. Bullet in the Head, Know Your Enemy en deze. Killing in the Name of...

0: Album Top 1000.
1: Op nummer 7, daar vinden we het album van Editors, An End Has a Start. Die titeltrack die ga ik draaien. Ook het nummer Bones, alleen ik red het niet om er 3 achter elkaar te doen. Dus die 2 hou je van me te goed. Maar dan begin ik nu wel alvast met het nummer Smokers Outside the Hospital Doors. En ik moet dan altijd aan een tante van mij denken. Die is geloof ik begonnen op haar 14e met roken. En dat heeft ze tot en met ongeveer de 70ste gedaan. En het moment dat zij abrupt besloot om te stoppen was toen ze bij een vriendin op visite was in het ziekenhuis. Op een gegeven moment tippelde ze naar beneden om daar even een sigaretje te roken. En toen keek ze naar al die mensen, al die smokers outside the hospital doors. En ineens werd ze daar zo ongelooflijk ellendig en armoedig van. Dat ze dacht, die mensen die zijn ziek, dat zie ik ook. En toch blijven ze gewoon doorpaffen. Nou, dat was het moment dus dat zij gestopt is met roken en nooit meer een sigaret heeft aangeraakt. Na het zien dus van Smokers Outside the Hospital Doors, die nu hoort op nummer 7.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
1: Ja. Is echt serieus? Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar €5 miljoen. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstort in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten.

0: de stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij twee agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
2: Door met twee tracks van The Land at the Start van Editors op 7. Kink.

nummer 7 treffen een band waarvan ik me bijna niet meer voor kan stellen dat ze er ooit niet waren. Het voelt alsof ze al mijn hele leven bij me zijn, maar ze zijn er pas sinds 2000. Althans, voor het groot publiek, zoals ik. Toen brachten ze hun debuutalbum uit, Hybrid Theory. En als ik dat zeg, dan weet je natuurlijk dat ik het heb over Linkin Park. En Hybrid Theory, dat debuutalbum, dat is vernoemd naar eigenlijk de oorspronkelijke bandnaam, die ze op het allerlaatste moment moesten veranderen. Ja, Linkin Park dus op nummer 7. Wat een eer en een genoegen om daar 3 tracks van te mogen draaien achter elkaar. Crawling ga je horen, Runaway en nu In The End.

0: No One Knows van Queens of the Stone Age.
1: Album Top 1000.
0: Van het album Songs for the Deaf. En die treffen aan op nummer 5 in de Kink Album Top 1000. En aangezien ze in de top 10 staan, betekent dat 3 tracks van een album. Dat betekent dat je er nog 2 van me te goed hebt. Song for the Dead ga ik zo meteen nog doen. Ook Go with the Flow. Verder ook nog muziek onderweg van Muse en Radiohead.
1: Kink.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: King. Dit is het station van Muse. Interpol. Kink, album top 1000.
0: Door met het album van Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf op nummer 5.

0: Top 1000.
1: Aangekomen bij de nummer 4 en daar treffen we het derde album van Radiohead. OK Computer, uitgebracht in de zomer van 1997. Ja, en dit album wordt toch wel beschouwd als een van de meest toonaangevende albums uit de jaren 90. Het werd geprezen om de prachtige teksten, maar natuurlijk ook om de complexe composities die ze allemaal op dat album hebben neergezet. Echt een pareltje, om het zo maar te zeggen. Dus niet verwonderlijk dat hij zo hoog staat in de Kink album Top 1000. Drie tracks mag ik daar weer van draaien. Om te beginnen een track waar ik het persoonlijk altijd een beetje benauwd van krijg. No Surprises namelijk. Ik kom uit de videoclipgeneratie, dus als ik dit nummer hoor of eraan denk, dan zie ik meteen ook weer die videoclip voor me, waar de zanger Tom York eigenlijk in een soort van glazen bal zit en die loopt dan vol met water. En dat hebben ze ook echt zo gedaan. Dus het is niet met special effects gedaan. Nee, de beste man die moest echt een helm opzetten, die dan vervolgens aangesloten werd op een waterslang en dan langzaam volliep. Dan hadden ze er wel een soort van constructie in gemaakt dat bij paniek er iets werd gedaan, waardoor dat ding meteen binnen een seconde leegliep. Alleen dat zal je altijd zien natuurlijk. Tijdens de opnames ging daar iets bij mis. Dus Tom York die kreeg het echt daadwerkelijk heel erg benauwd. En die dacht, nou, ik ga je gewoon verzuipen tijdens de opnames van de videoclip in een soort van glazen helm. En als je naar die videoclip kijkt, dan zie je ook echt die paniek in zijn ogen. Want dat stukje hebben ze ook daadwerkelijk gebruikt in de videoclip. Dus dat hij naar adem snakt. Vandaar dat ik zei, ik krijg het een beetje benauwd als ik aan deze track denk. Maar wel heel fijn om te horen. No Surprises ga ik dus doen. Maar ook Let Down en Paranoid Android van OK Computer van Radiohead.

Als ik nu een trommel had, zou ik er heel hard op gaan trommelen. Om in te luiden, aan te duiden. We zijn begonnen met de top 3 van de Kink album Top 1000. Jawel, en aan mij de eer om aan te kondigen welke album dat dan is op nummertje 3. Nou, dat is Origin of Symmetry van Muse. Ik ga daar Bliss van draaien. En dan Jim Voorwald, die pakt het zo meteen van me over met nog 2 tracks van het album. En die gaat dan de grande finale met je doen. Ik wens je daar heel veel plezier. En maandag, dan spreek ik je niet. Ik ga namelijk eventjes 3 weken op welverdiende vakantie, al zeg ik het zelf. Dus ik hoop je over 3 weken weer te spreken. Mick Hummel neemt het van me over. Voor nu zeg ik een heel fijn weekend. En heel veel plezier zometeen bij Jim. En de finale dus van de Kink album Top 1000. Ik vond het een feestje. Ik hoop je ook. Tot gauw en in de tussentijd doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.

0: Kink.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH

0: roasted pinda's voor 89 cent. En AH stokbrood kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza, en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
3: Oké, daar gaan we. Nog maar 3 te gaan in de lijst met de allerbeste alternative rock albums ooit gemaakt. Net heeft Isabel al Bliss gedraaid van dit prachtige album van Muse, wat op nummer 3 staat. Het is een titel, althans de titel van het album, is gebaseerd op een boek. En dat boek dat heet Hyperspace, A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps and the Tenth Dimension. Ja, dat is een hele kluif vol. Maar het komt er in ieder geval op neer dat het boek in ieder geval gaat over wetenschappelijke theorieën over hoe ons universum ontstaan is. En dat is sowieso waar de muziek van Muse vaak de vraagtekens bij stelt. Van waarom zijn we hier? Hoe zijn we hier? Hoe groot is het universum eigenlijk? Nou, dit album is in ieder geval ontzettend groot bij jou en de medekinkers. Want nummer 3 is een ontzettend mooie hoge positie. Het gaat om Origin of Symmetry van Muse. Daarvan hoor je zometeen Feeling Good. Eerst Newborn.
1: Jim Voorwald.
4: Kink. Nummer 3.

0: Mocht je in de buurt zijn van Hilversum en een paar trillingen hebben gevoeld. Sorry, not sorry. Dat waren de speakers van de studio van Kink die even getest werden. Bij Hyper Music van Muse.
1: Kink, album top 1000.
0: Nummer 3. Daar staat Muse met Origin of Symmetry. Dat fantastische album waar onder andere Hyper Music en ook Feeling Good op staat. Een van de meest rockende covers aller tijden. Kunnen we toch wel zeggen, toch? Ja. Je vraagt je dan misschien af hoe frontman Matt Bellamy aan al die ideeën komt om onder andere dat nummer op die manier te coveren. Maar ook aan dingen zoals Newborn, aan Citizen Erased of aan Hyper Music. Hij heeft wel wat hulp gehad, hoor. Hulp gehad van wat eetbare paddenstoelen misschien wel. Maar goed. Dat is even terzijde. De Kink Album Top 1000. De lijst met de allerbeste alternative rock albums ooit gemaakt. Gekozen door jou en de medekinkers. Waarvoor dank overigens. Want zo nu en dan ook een verrassing weer gehoord de afgelopen 2 weken. Echt helemaal te gek. Dat ik denk, oh ja, potverdorie. Dit moet ik ook eens een keertje toevoegen aan mijn misschien al veel te dikke grote platencollectie. Maar ja, dat is alleen maar mooi. Dingen herontdekken, nieuwe dingen ontdekken. Soms dan kom je ook aan bij wat ze dan noemen usual suspects. Maar dat zijn dan de usual suspects voor een hele goede reden. Case in Point is nummer 2 in de Kink album Top 1000. Dit album is zo ongelooflijk iconisch en belangrijk geweest voor de muziek die jij en ik fantastisch vinden. Dan moet je maar nagaan. Nu is er bijvoorbeeld een biopic van Michael Jackson. Het draait al een tijdje in de bios. Meer dan 1 miljard heeft het opgeleverd. Michael Jackson was echt de allergrootste popster die er ooit was en ooit zal komen, denk ik. Deze band heeft het gewoon voor elkaar gekregen om hem eventjes gewoon die spotlight helemaal af te pakken. En dat deden ze onder andere dankzij dit fenomenale album. Het is een album zo iconisch dat als je nu je ogen sluit en ik zeg albumhoes, gepaard met een aantal andere woorden, dat je meteen weet over welke ik het heb. Dus denk maar even albumhoes en dan baby. Geldbriefje. Water. Nou, dan weet je meteen over wat ik het heb. Het is het hoogtepunt van de grunge. Misschien wel het hoogtepunt van gitaarmuziek. Want nooit was iedereen er zo ontzettend mee bezig als toen deze band met dit album kwam. Iconisch tot en met. En ook fantastisch tot en met. Nummer 2 in de Kink album top 1000 is Nevermind van Nirvana.

0: Nirvana met Lounge Act van het album Nevermind.
1: Kink Album Top 1000.
0: Een welverdiende nummer 2 in de Kink Album Top 1000. Een album dat ongekend veel invloed heeft gehad en nog steeds heeft. Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat we in een soort van grunge renaissance zitten. Met bands zoals Bleach 93 bijvoorbeeld, Villanelle, die echt dat Nirvana en Soundgarden edge brengt. Dan wel een beetje gecombineerd met Oasis als het gaat om Villanelle. Maar de Pretty Reckless die met een grunge sound zijn gekomen. Biba Doobie die zelfs een beetje weer die kant op gaat. Dat is allemaal mede dankzij Nevermind van Nirvana. 3 tracks daarvan heb je zojuist gehoord, waaronder het fantastische Lounge Act. Maar ik doe nog een 4e. Welke zal ik eens doen? Geef me 1 minuutje bedenktijd.
1: Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.

0: King, album top 1000.
1: Het één na beste album ooit gemaakt is Nevermind van Nirvana. Daarvan hoor je nu Lithium.
2: King. Nummer 2.

0: Nevermind van Nirvana op nummer 2 in de Kink album Top 1000. Daarvan hoorde je Lithium hier op jouw Alternative Rock Radio. Zo, dan zijn we toch van 1000 naar nummer 1 gegaan. 1000! 1000 albums! Als je dat allemaal zou verzamelen, dan kom je uit op een gigantische platenkast waar weinig mensen van zouden kunnen zeggen, dat heb ik allemaal. Logisch ook, want we hebben er met z'n allen bijna 2 weken over gedaan om slechts een paar tracks van elk album te laten horen. En toch is elk van deze 1000 albums waardevol. Want elk van deze platen vertelt een verhaal. En dat kan van alles en nog wat zijn. Het kan zijn het verhaal van een fictief personage dat knotsgekke avonturen beleeft. Een verhaal over isolatie. Misschien wel een verhaal over liefde. Het verhaal van puberjaren waarin je eigenlijk nog niet zo goed wist wat je aan het doen was. Verhalen over het vergaan van tijd en de confrontatie daarmee. Verhalen waarvan sommige bewust een momentopname zijn. Andere kan je op elk moment vertellen en iedereen kan zich dan het hoofdpersonage noemen. Verhalen verweven tot een hoorbare kunst. Dat is in principe wat een goed album hoort te zijn. Een verhaal dat je kan meemaken door simpelweg met je vinger op een scherm te tikken, of door een klein cassettebandje in een draagbaar apparaat te doen, of een grote platte schijf neer te leggen en deze in aanraking te laten komen met een naald. Gek hoe dat werkt. Of, zoals velen de nummer 1 van de Kink album Top 1000 voor de eerste keer hebben meegemaakt, een tray open te klikken, hier een klein schijfje op te leggen, deze dicht te doen om daarna weggeblazen te worden door wat je hoort. Albums zijn zo ontzettend belangrijk door de verhalen die ze weten te vertellen. Verhalen die iedereen anders meemaakt, maar daar ook weer hetzelfde in kunnen vinden. Het beste album ooit gemaakt, volgens jou, is 10. Het debuutalbum van Pearl Jam. En dit is hoe dat verhaal begint.
1: Nummer 1.

0: De nummer 1 van de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Dat is 10 van Pearl Jam. Een meer dan terechte nummer 1. Als je het aan mij vraagt, is ook het album wat tot nu toe elk jaar op nummer 1 staat in de Kink Album Top 1000. Goh, zouden de medekinkers dit album leuk vinden? Ik heb zo'n klein vermoeden van wel. dan moet ik wel even heel eerlijk zijn. Dan hebben we met de Kink Album Top 1000 en met de redactie en zo, en met de mensen die hier de baas zijn, hebben we een aantal afspraken gemaakt. En, in principe 2 tracks per album.

staan. Maar Once and Even Flow zijn track 1 en 2 van 10 van Pearl Jam. Ja, weet je. Het is de nummer 1. Dus ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik vind het geen straf om het hele album gewoon te draaien. Want ja, hallo, de nummer 1 van de King Cowell Top 1000 al 6 jaar op rij. Wacht, dan moet ik hier wel even wat dingetjes veranderen. Wacht, ik

0: Al jarenlang staat deze plaat op nummer 1 in de Kink 1500. En het album waar het op staat ook op nummer 1.
1: Kink Album Top 1000.
0: In de Kink Album Top 1000 van 2026. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik 4 tracks zou draaien van dit album. Ik heb er nu al 5 gedaan, want ik ga gewoon het hele album af. Waarom? Omdat het kan. Het is de nummer 1. Het is het beste album ooit gemaakt. Dus waarom niet? Ik moet zeggen dat ik nog geen telefoontje heb gehad van de programmadirecteur dat ik hiermee moet stoppen. Dus zometeen gewoon doorknallen. Met onder andere Oceans en Jeremy. Beide dus van 10 van Pearl Jam.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse-T, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht. 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging 30 minuten. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam ook 35 minuten vertraging.
1: Kink Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.
0: Ja, ik weet het, de Kink Album Top 1000 zou eigenlijk al voorbij moeten zijn, maar
6: kwam net op het idee om, als we dan toch bezig zijn met het beste album ooit gemaakt, om die dan gewoon helemaal te draaien. Want ja, hallo, het is het beste album ooit gemaakt. Ik heb het over Ten van Pearl Jam. Is er iemand die een goede manier weet om een deur te vergrendelen? Ik heb er al een stoel onder gezet, onder de hendel, zeg maar. Het kan zomaar zijn dat de programmadirecteur straks zegt, en nu ga je kappen! En nu is het genoeg! Ik heb er al 5 gedraaid van Ten van Pearl Jam. Mijn telefoon. Nee, nog niet. Het is een kwestie van tijd voordat de directeur belt. Anyway, tot die tijd. Totdat hij ingebroken wordt en ik letterlijk verplicht op vakantie wordt gestuurd. Nog meer tracks van het album Ten van Pearl Jam dus. Aangekomen bij een fantastische plaat. Dat zijn ze allemaal, dus wat dat betreft is het ook niet echt eerlijk. Maar, net nog Black gedraaid. Nu dus tijd voor Jeremy. Hier is Ten van Pearl Jam.
1: Jim Voorwald. Kink.

Het beste album ooit gemaakt. De nummer 1 van de Kink Album Top 1000 is 10 van Pearl Jam. Je hoorde daarvan zojuist Oceans en daarvoor Jeremy. En denk je misschien, hey Jim, je draait dingen wel heel erg verdacht op de volgorde zoals ze op het album staan. Dat klopt. Ik ben namelijk gewoon het hele album aan het draaien. Want weet je, ik wilde eigenlijk zeggen, who cares? Maar daar, er zijn weet ik hoeveel radioregels die zeggen dat dat eigenlijk niet mag. Ik heb het toch wel eventjes gevraagd aan de programmadirecteur Michiel Veenstra. En ik kreeg terug, is goed, punt. Volgens mij wist hij nog niet dat ik al begonnen was hiermee. Maar volgens mij heb ik toestemming. Komt dus helemaal goed. De rest van 10, of althans een aantal tracks van 10. Nu dus natuurlijk ook. Zometeen het prachtige Garden. Dat is track nummer 9 op 10. Het beste album ooit gemaakt van Pearl Jam. Althans, wat hebben jij in de medekinkers dus bepaald in de Kink Album Top 1000. Maar eerst Porch. En Porch begint waarschijnlijk met de vraag wat de programmadirecteur zich misschien afvroeg toen hij erachter kwam dat ik heel het album draaien.

0: Nou, we gaan inderdaad heel erg diep.
1: Kink, album top 1000.
0: Je hoorde zojuist de 10e track van het album 10 van Pearl Jam. Dat is de nummer 1 in de Kink album top 1000. Ik heb bijna het gehele album gedraaid. Nog één track te gaan, of eigenlijk twee als je de instrumentale afsluiter meetelt. Doe ik die? Ja, die doe ik ook gewoon. Ja, ik bedoel, als ik het hele album ga draaien, ga ik ook het hele album draaien. Want de nummer 1 van de Kink Album 2000 dient gevierd te worden. Weinig weerstand gehad van de directie. Ik weet niet of dat een goed teken is of een heel slecht teken voor toekomstige snode plannetjes. Maar fijn dat dit in ieder geval door de beugel kan. Het beste album ooit gemaakt is dus 10 van Pearl Jam. Zometeen nog de laatste paar tracks. En dan is de Kink Album 2000 voor nu dan voorbij. Oh.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melkunie breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Half 5. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Europese Commissie wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen. Anders zouden ze hun concurrentiepositie kwijtraken in de wereld. Milieuorganisaties vinden het onbegrijpelijk en wijzen erop dat de aarde steeds sneller opwarmt. Willem Holleder verhuist naar een andere gevangenis. Hij zit voor een serie moorden al jaren vast in de EBI in Vught, maar mag worden overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Bij een hobbyboer ergens in Zuid-Holland worden kippen, eenden en andere watervogels afgemaakt. Dat zijn er zo'n 150. Er is daar vogelgriep uitgebroken. In de omgeving komt een vervoersverbod. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg met in totaal 430 kilometer file. Er zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoefvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten. King.

0: Muziekliefhebbers weten het natuurlijk al lang. Maar ook al ben je bij Volgens de Hoes bij de laatste track aangekomen, je moet alsnog het cd'tje er nog even inhouden. Want voor je het weet krijg je alsnog een extraatje. In dit geval Master Slave van Pearl Jam. De verborgen track na release. Wat dan de laatste is die op de tracklist staat van het album 10 van Pearl Jam. Dus nogmaals de nummer 1 in de Kink Album Top 1000. Ik kreeg ook een berichtje van Niek. Die zegt, zouden jullie onderhand eindelijk iets van Pearl Jam kunnen draaien?
1: Kink Album Top 1000.
0: Nou ja, ik denk dat dat wel goed gelukt is, ja. 12 tracks van het album 10. Het volledige album is gedraaid. Alhoewel, ik kreeg ook nog wel wat appjes en verzoeken of ik dan toch niet ook van een bepaalde editie ook nog extra tracks wilde draaien en zo. Ja, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Ik denk dat ik het geduld van de programmadirecteur wel genoeg op de proef heb gesteld nu. Door in ieder geval dat wat 10 in de basis is, helemaal te laten horen, de nummer 1 van de Kink Album Top 1000. En waarom niet? Ik vind eigenlijk dat we hier een traditie van moeten maken. Gewoon de nummer 1 altijd in zijn geheel draaien. Waarom? Het kan. Ik bedoel, het kan kennelijk. Ik bedoel, ik ben nog niet weggehaald uit de studio. Tenzij dit een AI-opname is. Is het niet. Ik ben niet van AI. Nog niet, althans. Goed. Kink Alternative Rock Radio. Mocht je trouwens zelf toch niet helemaal klaar zijn met de Kink Album Top 1000, snap ik heel goed. Morgen vanaf 9 uur dan hoor je de hele dag lang bonus tracks van de bovenste 100 van de Kink Album Top 1000. Dus tracks die nog niet gehoord zijn afgelopen anderhalve week, twee weken. Die komen dan voorbij. En dan zou ik ook vooral Marco van Hierden lekker vol spammen met, hey, doe dan die twee extra Europese tracks van 10 dan. Die alleen op de Europese editie stonden. Want bonus tracks, waarom niet? En ook daarna, vanaf aanstaande maandag, dan begint de zomer van Kink. Dan is de avond gevuld met het beste van de Kink Album Top 1000. Oftewel, zijn we klaar met de Album Top 1000. Technisch gezien is de lijst nu klaar. Maar we bennen er nog niet klaar mee, want het is allemaal fantastische alternative rockmuziek. Uitgekozen door jou en de medekinkers. En dat vergeten we natuurlijk niet snel. Ja, wat dan nu?

Outkick XL van de Vodan Boys. Die hebben we toch een goede zomer, jongens. En terecht ook, hoor. Hey, potverdorie, wat een goede single is dit. Ze hebben Pinkpop helemaal plat gespeeld. Ook de Secret Gigs Stage van Kink op Pinkpop. Echt waar, als je iets te gek wil zien, check dan even de Kink app of kink.nl. Want als je denkt dat een moshpit of een wall of death niet mogelijk is bij een akoestische set, dan willen de Vodan Boys jou graag het tegendeel bewijzen. Of dat hebben ze eigenlijk al gedaan. Maar het bewijs kan je daarvan zien via kink.nl en de Kink app dus. Check die Secret Gigs optreden. Check die akoestische set van Vodan Boys. Want je staat versteld hoe goed die platen eigenlijk ook overeind blijven in een akoestische setting. En zou denken dat dat echt alleen maar ram is. Wat het ook nog steeds is. Maar akoestisch ook, potverdorie wat lekker. Welkom bij Kink, Alternative Rock Radio. Lekker vakantie aan het vieren of misschien wel gewoon onderweg naar een ouderwets weekend. Hoe dan ook, Kink is er voor je met de fijnste Alternative Rock. De nieuwe single.

0: verdorie, wat heb ik ontzettend veel zin in dat nieuwe album van Editors. Ik kan daar drie redenen voor bedenken. Eén, het is het nieuwe album van Editors. De. Twee, Call It In, de single die hiervoor uitkwam. Echt helemaal te gek. En de derde reden is dan The Rush, die je zojuist hoorde hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Met zometeen onder andere Foo Fighters. Want ja, het is Kink. Maar dan wel iets van het nieuwe album. En jouw favoriet spelletje.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel.

0: en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 30 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Oss is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 15 minuten. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook 30 minuten extra reistijd.
1: Kink, Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
4: Met zometeen Window van Foo Fighters, maar eerst de Cardigans. Hier is My Favorite Game.
5: Je hoeft niet heel de dag rond te rennen met een biertje in je hand. Doe het rustig aan, mijn broeders en mijn sisters.

Fighters, Window, hoorde je hier op jouw Alternative Rock Radio. Goedemiddag. Het is bijna 5:10 op deze mooie vrijdag. In de aanloop naar je weekend, of wellicht als je vakantie viert, is het een vakantieweekend. Ja, zo makkelijk is het ook. Ik moet zeggen, ik heb een beetje ontwenningsverschijnselen. Ik heb zoiets van, Foo Fighters, Window. Welk album is dat? My Favorite Toy. Welk nummer staat hier in de kickover tot 1000? Ik merk dat ik daar heel erg van moet afkicken op dit moment. Een soort van cold turkey, geen nummers meer opnoemen. Behalve dan de nummers die je hoort natuurlijk. Nee, maar echt... Ik merk dat ik daar een beetje door ontdaan ben. Kom misschien ook, omdat ik... Jimmy hier trouwens, hallo, leuk dat je erbij bent. Om alvast het weekend samen te vieren. De vrijdagmiddagborrel lekker muzikaal te omarmen. Ik heb namelijk ook een extra handicap deze middag. Ik heb weer te veel in mijn rechteroor lopen purren. Dus er zit weer een gehoorgangontstekentje. Ik heb hele kleine gehoorgangen. Dus dat is al snel, glipt dat zeg maar dicht. Dus ik hoor niet heel veel op rechts. Dus mocht je denken, wat klinkt het gek, de balans is een beetje off. Laat het me vooral weten via de kink heb. Want dan weet ik dat er iets niet goed zit, dan moet ik het een en ander nog extra acclimatiseren. Alhoewel, kijk, als ik lid van Pro was geweest, dan was niks op rechts kunnen horen. Wel heel erg handig. tot 6:00 ben ik in ieder geval als voorprogramma van Vrijdag Corvée uiteraard. Wellicht dat het dan wel leuk is om de Kink weekendagenda te vullen. Wat ga je allemaal doen dit weekend? Het is van cruciaal belang dat ik dat te horen krijg. En zodat de medekinkers dat ook te horen krijgen. Wellicht dat er wat inspiratie her en der gedeeld wordt. Dat zou toch fijn zijn. Dus wat ga je allemaal doen het aankomende weekend in aanloop daarnaar?

0: Een bakje Pleur met Blur. Je hoorde Koffie en TV hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Met zometeen onder andere Villanelle, een van de meest veelbelovende Britse bands van dit moment. Waarom? Dat hoor je dus zometeen. En, hey, dat ben ik ook, een talking head.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Half zes. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. Voor de westkust van Mexico, vlakbij Guatemala, is een zware aardbeving geweest, kracht 7.4. Gebouwen stonden te schudden tot in Guatemala en het werd ook gevoeld in El Salvador. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven. Er is kritiek op Europese plannen om het klimaatbeleid te versoepelen. Brussel wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen, maar milieuclubs zijn bang dat daardoor de klimaatdoelen niet worden gehaald. Sportclubs worstelen met droge velden, nu ze in veel gebieden minder water mogen gebruiken om de velden te onderhouden. Volgens BNR hebben golfverenigingen er het meeste last van. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging.

Hoezo nee? Ik zei niet Placebo met Villanelle. Ik zei Villanelle met Placebo. Ik vind het echt een te gekke band, joh. Ze hebben slechts één EP tot nu toe uitgebracht. Daar staat dit onder andere op. Het is het nieuwe grunge-geluid van 2026, dan wel 27. Ik kan er echt niet op wachten totdat ze ook een keertje naar Nederland komen. Ze hebben best wel wat optredens gepland staan voor de rest van het jaar, maar nog geen Nederland. Dus bij deze, hello Gentleman of Villanelle. Hello Lennon Gallagher. Oh no, the other one. It's Gene Gallagher. Hello Mr. Gallagher, hello. This is a message from King the Netherlands. Please forward this to Villanelle. Please come to the Netherlands. Thank you very much. Then I will come. If it's van een tijdstip that I'm not on the radio, of course. Goed.

0: Smash Mouth, not the sharpest tool in the shed. Je hoorde All-Star hier op jouw Alternative Rock Radio.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Altijd van cruciaal belang om de Kink Weekendagenda te vullen met alles wat er allemaal gaande is. Zo weet ik wat je aan allemaal gaat doen. Kan je wellicht ook voor wat inspiratie zorgen bij medekinkers die misschien niet zulke hele duidelijke plannen hebben. En dat moet je toch wel doen, hè? Want hey, nogmaals, het is toch weekend, je moet ervan genieten. Zoveel mogelijk. Gerard die laat weten via de Kink-app. Ik ga een nieuw open source virtualisatieplatform inrichten. Oh ja, en mijn vrouw is jarig. Oké, Gerard, succes. Vooral met dat laatste dan. Als je het nu al soort van bent vergeten. Of als een oh jaatje toevoegt, dan... laat ik het zo zeggen, als ze dit hoort... Nu ben je wel echt een diner verplicht van een sterrenrestaurant. Hè? Dat snap je denk ik ook wel. Ivo die krijgt bezoek van zijn broer en nichtje. Hartstikke gezellig, Ivo. Geniet ervan. Ruud die zegt, ik ga zoveel mogelijk terrasjes bezoeken. Dat vind ik een goed idee, Ruud. Goed bezig. Caroline die zegt, ik ga morgen naar Pixies in Enschede. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Nou, Caroline, ik wens je daar ongelooflijk veel plezier mee. Want dat is helemaal te gek. Kink Alternative Rock Radio met nu Florence Road. Dit is Hanging Out to Dry.

0: Chili Peppers, Danny California hoorde je hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik heb nog een berichtje van Helene in de Kink-app. Nog een extra toevoeging voor de Kink Weekend Agenda. Die zegt, hey Jim, ik heb zondag een kampioenschap. Mario Party 2. Wauw, ik heb geoefend, dus ik hoop dat ik win. Wanneer kom jij een keertje naar Awesome Space? Dat zit in Hilversum en we hebben elke vrijdag open avond. Waarop we bijvoorbeeld Mario Party spelen, maar ook andere retro games. Het is dat ik al plannen heb vanavond, maar dat klinkt heel erg goed. Als je een keertje Mario Kart Double Dash gaat spelen, count me in dan. Goed. Ja, ze staan al te trappelen om te beginnen, althans ze. Op dit moment alleen Michiel Veenstra hier in Hilversum. Erik Corton is er ook zometeen bij een nieuwe editie van Vrijdag Corvée, maar dan heel ver weg. Hoe dat zit hoor je zometeen. Veel plezier met Vrijdag Corvée. En een fijn weekend ook alvast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. King.

0: Snoepjes! Snoepjes!
1: Slecht voor je gebit.
0: Heel slecht voor je gebit.
1: Candy!
0: Dat moet je hier niet krijgen, hè? Iets aan je gebit.
1: Niet hier, voor alle duidelijkheid. Mocht je het hebben gemist, Erik roept het al een paar dagen in Album Top 1000... die vanochtend, vanmiddag af is gelopen. Maar jij zit in Kenia!
0: Jazeker wel. Ik ben weer eens opgedonderd. Dus we zitten nu over 8000 kilometer radio te maken met elkaar. Het is toch fantastisch dat dat werkt?
1: Vooralsnog vind ik het nog best goed gaan...
0: Volgens mij ook. Je weet het maar nooit, want het is een beetje bewolkt geweest vandaag. Dus met wolken, dan weet je het maar nooit.
1: Nee,
0: als het gaat regenen, dan is het signaal zo pleit, kan ik je vertellen.
1: Alle kanten omgaan. Zo, ja, na 2 weken Album Top 1000 is het weer tijd voor Vrijdag Café op de vrijdagavond. Ook gelijk de laatste, want hierna, vanaf maandag is het de King zomerprogrammering. En daarna, maar dat vertellen we zo meteen wel.
0: Ja, dat is allemaal spannend. Dat is allemaal nog voor later, toch?
1: Allemaal spannende dingen.
2: Geheim.
1: Maar in deze Vrijdag Café, dat is wel geheim wat er precies gaat gebeuren. Maar dat er iets gaat gebeuren, kunnen we wel een klein beetje over uitweiden straks.
0: Oké, ik wou zeggen, jij bent de baas, dus jij mag het allemaal verklappen.
1: Ja, en jij weet het en ik weet het, maar...
0: Ja, daarom. Dus laten we ons voornamelijk verspreken. Dat lijkt me leuk. Gewoon heel per ongeluk verspreken.
1: Oké.
0: Maar dat dit de laatste reguliere corvée is, dat mogen we al nu alvast zeggen.
1: Ja, dit is de laatste keer corvée op de vrijdagavond. Ooit. Zo.
0: Wauw.
1: Dat klinkt wel...
0: Verdrietig? Wat verdriet? Nee,
1: hoopvol. Hoopvol, vind ik het.
0: Precies.
1: Hoopvol. Met een contractuele verplichting, een klos van de oksel, de Daily Drop en...

0: Oké, we hebben een beeld. In september staan ze twee keer in Amsterdam. King presents the Black Keys. Je hoorde You Got to Lose. Het zou zomaar kunnen zijn, beste Erik, dat niet iedereen hiervan op de hoogte is waarom jij eigenlijk in Kenia zit met een bepaalde regelmaat.
1: Ja.
0: Zou jij de goede gemeente dat nog een keer kunnen uitleggen?
1: Nou, de hele korte versie is dat ik in 2008 voor het Rode Kruis naar Kenia ging. Omdat ik eigenlijk in het noorden van Kenia zou gaan kijken. Er was een enorme vluchtelingencrisis van mensen die uit Somalië naar Kenia kwamen. Ik vloog naar Kenia, maar toen zei het hoofd van het Rode Kruis... zei, ja, maar we gaan eerst naar Eldoret. Dat is een stad in Kenia. Daar is de pleuris uitgebroken na de verkiezingen. En ik wil dat je dat ziet. Want niemand die er wat aan doet. De regering doet er niks aan. Maar er zitten wel 400.000 mensen die op de vlucht. Die zitten niet waar ze moeten zitten. Nou, daar kwam ik terecht. Ik werd hier rondgereden door John Obara. De toenmalig chauffeur van het Rode Kruis. En die vertelde mij van alles. En wij raakten bevriend. En die vriendschap die is heel sustainable gebleken, zal ik maar zeggen. Want inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder. Hij is inmiddels getrouwd, heeft 3 dochters. Dat zijn mijn petekinderen. Ik ben hier in de tijd tot aan 2016 heel veel geweest. Dan kwam ik 2-3 keer per jaar hier en dan logeerde ik bij hun. En toen hebben we in 2017 besloten om samen een boerderijtje te beginnen. Dus we hebben een boerderijtje gebouwd met varkens, kippen, mais en heel veel zonneschijn. En inmiddels zijn we weer een stapje verder, want ik heb een stukje land naast ons weten te kopen. En daar heb ik nu mijn eigen huisje opgebouwd. En daar zit ik nu.
0: Old dus Corton, he has a farm. Hi-ya-hi-ya-ho.
1: Ja, het is dus het is echt mijn home away from home. Ik voel me hier zo ongelooflijk, op een hele rare manier, zo ongelooflijk thuis. Ik ben hier dolgelukkig.
0: En wat het mooie is, los van het hele fijne verhaal over vriendschap en een tweede extra huis vinden, is dat we ook gewoon dat jij ook gewoon vanaf daar radio kan maken. Ik bedoel, de hele week doe je dat al met de Album Top 1000. Dat doe je de komende week ook met de King Summer programmering. En we kunnen zelfs met een heel klein vertragentje. Maar als ik zeg 1, 2, 3, klap, dan gaat het fout. Let op. 1, 2, 3. Ja, maar dat maakt niet uit.
1: Hoeveel is dat ongeveer?
0: Dan moeten we even weer gaan tellen. 1, 2, 3.
1: Nog eens.
0: Seconde.
1: Een hele seconde?
0: Denk ik.
1: Doe nog eens.
0: 1, 2, 3. Ja, dat deed je erom.
1: Maar timing.
0: In de basis kunnen wij gewoon prima radio. Dat is niet heel veel slechter dan normaal. Kunnen we nu radio maken. En dat doen we dus op de vrijdagavond nog 1 keer. Met Vrijdag Corvée.
1: Zeker.
0: En daarin zit, en dat is wel mooi, zometeen iets waar we misschien legaal mee in de problemen komen. Want jij wil iets draaien wat nog niet uit is.
1: Ja, dat komt pas 4 september uit. Maar ik heb het even overlegd met de zangeres van de band. Schreeuwlelijk van de band, dat is echt geweldig. Dus ik dacht, ja, weet je, laat het gewoon doen. Hij komt pas 4 september uit, maar voor iedereen die denkt... oh, ik heb zin om ergens naar uit te kijken... dan is dit er wel eentje, van Nederlands Gumbodem.
0: Oké, dat is zo meteen. Als Klos van de Oksel en ook Volbeat en The Breeders komen eraan.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet... achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Ja. Echt serieus?
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Erik Kortom en Michiel Veenstra.
1: Met zometeen Volbeat.
2: Maar eerst Bruder de Breeders.
0: Kink. Chop, chop, chop.

0: Je hebt toch ook kippen daar, Erik, in Kenia op de boerderij?
1: Zeker. Dan best wel veel ook.
0: Daarom was deze speciaal voor jou. Tok, tok.
1: Tok, tok. Lekker bezig. Lekker bezig. Klotsen ook zo plaat. Michiel Veenstra.
0: Ja.
1: Jij zei straks, het is bijna, hoe noem je dat, illegaal. Nou, dat is het niet helemaal. Maar het nieuwe album van deze band komt pas in september. Of althans, in september uit. En in februari komt er nog van allerlei nieuwe dingen uit. Ze gaan de popronde doen. Ik heb ze al een keer eerder gedraaid. Zo hadden ze een EP'tje uit. Ze heette Barbie. B-A-R-B-E-E. Komen uit de buurt van Zwolle. Daar heb ik het over de band. Die komen ook uit allerlei andere bands. Zoals onder andere komen uit Pronk, The Damned Few, Scrootballig en Bukkers. Dat zijn de bands waar deze mensen uit vandaan komen.
0: Ik vind Scrootballig de mooiste.
1: Ja, mooi, Scrootballig.
0: Ik heb zo last van een jeuk aan mijn Scrootballig.
1: Ik zie het. Erwin Wuiten, Stef Hoekje, Jaap Schrijver en als schreeuwlelijk Dion Legebeker. En Dion is van een exceptionele soort. Goed, ik ga ervan stotteren, maar ik heb het over Barbie de band dus. Wat maken ze? Het is een soort combinatie van grunge, punk en iets heel sfeervols en dansbaars ook. Ze hebben met de vorige keer met het nummer Bad Mood volledig omvergeblazen, maar nu stond mijn boom, laat maar zeggen, een beetje scheef. Maar nu hakken ze ook aan de wortels. Het gaat alle kanten op. Ik vind het een spectaculaire band. Morgenavond staan ze op Zwarte Cross. Tuurlijk, want ze komen uit de buurt van Zwolle. Maar deze band verdient echt veel meer dan dat. Ze verdienen een tour. Nou ja, ze gaan de popronde doen. Maar ze verdienen absoluut een eigen tour. Want het is smerig. Het is goor. Het is de allerlaatste klotsende oksel. En met recht. Want dit laat je oksel haar krullen. En je reet zweten. Want het gaat zo hard vooruit. Zo, heb ik nu genoeg veren in de arie gestoken van deze band?
0: Ja, we krijgen een beeld.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan moet ik ze maar eens... wacht even hoor, want dan moet ik ze maar eens aan gaan kondigen. It's that time of the year. Dit is Barbie!

0: Oké.
1: Ja, toch?
0: Ja, behoorlijk.
1: Ja, toch? En met recht de laatste klotsende oksel schurende bilnaadplaat van deze vrijdagavondcoffee. Want ik vind dit echt een beetje om in de smiezen te houden. Echt waar.
0: Barbie met dus B-A-R-B. It must be the time of the year. September komt hij uit, yes. Hè?
1: Ja, 4 september om precies te zijn. 4 september en dan in februari weer nieuw materiaal.

0: Welkom bij Kink en hi.
1: Hi. Lekker bandje ook trouwens. Dat is ook echt een lekker bandje.
0: Absoluut. Eentje waar we bij Kink heel blij mee zijn. Hey, we moeten zo even maar weer uitweiden over wat er nou precies allemaal gaat gebeuren. Want het is nu normaal vrijdag corvée na 2 weken niet. Want we hadden de Kink Avondopduizend en daarvoor ook nog weer Rock Werchter. We zijn een poosje niet geweest op de vrijdagavond. Ja. Dan is het vanaf maandag 4 weken lang sowieso anders. Dat even zo uitleggen, want we zijn er wel, maar we zijn er niet. En daarna kunnen we nog niet zeggen, maar we gaan er wel iets over zeggen.
1: Ja, en want mensen zijn aan het appen nu. Die zeggen, ho, ho, ho, wat gaat er gebeuren dan? Ho, ho, ho. Marieke zegt, ho, ho, ho. Die Marieke die appt heel vaak hè, in de ochtend tijdens mijn programma. Vind ik zo leuk. Dat schept toch een band. Marieke zegt nu, ho, ho, ho, wat gaat er gebeuren? Jullie gaan toch niet stoppen?
0: Ja en nee.
1: Ik zeg niks.
0: Daarom is het net meer. En ook Carolina Liar, The Pretty Reckless en Iron Maiden. Komt eraan.
2: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1+1 gratis. Alle Vivera. Ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
5: Hoi.
6: Of binnenkort vertrekt...
7: Adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten... hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala... zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7.4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn... en veel verder het strand opkomen dan normaal... Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond.

Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. Kink.

0: kerstliedje altijd, dat Caroline Alarm. Er zitten van die kerstbellen in. Ding, dong,
1: ja, ja, ja. Ding, ja. Dong, ding. Je weet dat ik ooit contact heb gehad met die zanger-gitarist van deze band, die een enorme Beach Boy fan is. Die gast, ik ben even zijn naam kwijt, maar via Instagram, hij had ooit een nummer van Beach Boys in zijn eentje gedaan. Dus zo gestapeld opgenomen. En dat vond ik echt fucking goed. En toen zat hij mij te vertellen, ja, ik heb wie ben jij dan? Hij zei, ja, ik heb in een bandje gezeten en ja, die ken je vast niet. En ik zei, oh, nou ja, prima. Ik zei, ik werk bij de radio in Nederland, dus try me. Toen zei hij, ja, nou ja, we hebben een klein hitje gehad met Caroline Liar. En ik zei, pardon, die draaien wij nog steeds.
0: Kapot gedraaid, werkelijk, ja.
1: Die kapot gedraaid. Toen wist hij even niet wat hij moest zeggen. Maar hij doet dus allerlei Beach Boy dingen. Dat is echt te gek. Ik zal wel eens een keer zijn naam opzoeken en dan vertellen als wij inmiddels een ander programma...
0: Ja, oh ja, ja, ja. Vrijdag Corvée. Want ik zeg dus een beetje kerstvibes bij de liedje door die belletjes. Maar we krijgen ook allemaal kerstappjes, vind ik eigenlijk. Want overigens dat ho, ho, ho.
1: Ja, dat was Marieke. Die zei ho, ho, ho, ho. En een bottle full of beer. Nee, hoe hadden we dat weer?
0: Yo, ho, ja, yo, ho.
1: Yo, ho, yo, ho. Nee, maar ja, Marieke die zegt, jullie gaan toch niet stoppen? Ja, wel.
0: Ja,
1: maar ook niet.
0: Nee, het ding is, hebben al een paar keer gezegd, dit is de laatste reguliere Vrijdag Café op de vrijdagavond. Dat komt maandag, beginnen we aan de Kink zomerprogrammering. Heel de BV Nederland is na vandaag vrij. Vandaag sluit ook mijn regio Zuid aan bij de vakanties. Of midden, daar wil ik vanaf zijn. In ieder geval, alle drie de regio's hebben vanaf vandaag zomervakantie. Dat is 4 weken lang dat die situatie geldt. En tijdens die 4 weken werken we met een aangepaste programmering. Alle normale programma's verdwijnen. Alle normale onderdelen zijn er eventjes 4 weken niet. Komen andere leuke dingen voor terug. Dat is vanaf maandag. En daarna, dat is de week van uit mijn hoofd maandag 17 augustus... is de normale programmering weer, maar gaat er wel wat veranderen op de vrijdag. En we kunnen nog niet vertellen wat, maar we kunnen wel zeggen... dat dit de laatste vrijdagavondcorvée is.
1: Ja, daar weten mensen nog niks.
0: Dat klopt.
1: Je zit nu echt als een volleerde zendermanager... zit je hier heel verhaal te houden.
0: Nou, even 7,5 jaar geduurd, maar ik ben volleerd.
1: Oké, nou ja, even één ding. We gaan niet uit elkaar.
0: Nee. Sterker nog...
1: Ja.
0: Het wordt alleen maar meer eigenlijk, hè?
1: Het wordt eigenlijk alleen maar meer.
0: Even denken. Ja, het wordt zeker meer.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: als
0: nee.
1: Als je het bij elkaar optelt, wordt het zeker meer.
0: Ja, ja, absoluut. Oké, dus dat is leuk. Tenminste, dat hoop ik. Ja,
1: tenminste, dat vinden wij.
0: Dat vinden wij.
1: Kijk of jij het ook leuk vindt uiteindelijk in die end. Dan gaan we dan wel meemaken. Dat Marieke dan ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, alleen maar app.
0: Dit was echt niet waarop ik moest zitten wachten. Doe maar niet.
1: Dit was niet de bedoeling, jongens.
0: Ja, we vertellen later wel meer erover. Maar in de tussentijd is het ook gewoon tijd voor heel veel toffe muziek. Waaronder, ja, de nieuwe Queens of the Stone Age zometeen.
1: Ja, man, daar moeten we het echt even over hebben. Daar moeten we het echt even over hebben met z'n tweeën.
0: Gaan we doen. Sterker nog, ook George en Mike van de band zelf schuiven erover aan. Maar die hebben wel mooie dingen over gezegd. Ook 21 Pilots meteen. Oasis en nu de nieuwe van...

0: waren onvergetelijk op Pinkpop en ook op Rock Werchter. En dan mochten we nog live uitzenden op de radio. 21 Pilots, hoorde Heathens.
1: Ja, Queens of the Stone Age.
0: Ja, laten we daar eens over hebben. Ja,
1: laten we het daar eens over hebben. Want dat is een beetje wat ik... dat ken ik wel, zou ik maar zeggen.
0: Jawel, hè?
1: Jawel. Maar... die komen dan één keer in zoveel tijd, dan doen ze opeens iets dat je denkt, hè, wat, hoe, waar? En in één keer ploft er een soort van single, wat is het? Weet ik veel.
0: Ja, nee, of een single. Ja.
1: Is het officieel? Oké.
0: Zeker.
1: Nou ja, die ploft dan zo in de bus en dan luister je daarnaar en dan denk je, wat is dit toch een band met een bandbreedte, om het zo maar te zeggen, een bandbreedte die echt ongekend is. Want ze kunnen eigenlijk alles maken. Waarom? Omdat, en daar ben ik van overtuigd, dat frontman Joshua en de rest van de band is allereerst een totale geoliede machine geworden is. Die kunnen lezen en schrijven met elkaar. Maar Joshua was eigenlijk altijd al een geniaal rocktalent. Maar weet precies wat hij wel en wat hij niet kan doen. En dat is heel wijd. Dat is heel breed. En het mooie ervan vind ik ook dat ze daarin zichzelf... soms niet al te serieus nemen, maar tegelijkertijd ook wel. Dus het is een glimlach met een traan. Dat vind ik zo mooi, dat wat hij kan maken. En volgens mij vertelt hij daar zelf ook iets heel moois over, samen met Mikey. Over deze single, waar dat vandaan komt en hoe het opgenomen is. En vooral ook wat het voor de band betekent.
2: Easy Street, I was actually recorded at Shangri-La in Malibu. Rick Rubin's place. I seem to recall that session being almost a demo-ish session for In Times New Roman.
3: It was,
2: okay.
3: And I remember I was gone. I was in the UK, or I was touring or something. And you sent me these three songs.
2: What else was on there? It was a...
3: It might have been something that made In Times New Roman.
2: But it's the recording from that. Mm-hmm. It's not done with a click. It's not... I mean, you already know I don't love click.
3: Mm-hmm.
2: So it slows down and it speeds up. The claps that are there are not good.
3: Yeah.
2: But I think it really adds to the... but they're not bad.
3: Right.
2: I think it adds to the human element of a random clap that's going... You know, it's... Yeah.
3: And they were recorded without the intention of the, oh, this is for the record. Which is cool because you do things when you're not like... I got to ace this test. Yeah. Like, what do you do? You know, you're a little more relaxed, or you try shit, you take risks, or I don't know.
2: It's a bit of a funny song in a way, where it's funny because it hurts, and it hurts because it's funny, and you're serious, but it's funny.
3: Yeah.
2: It was sung almost as if it were just a first try, and we'll see later.
3: Yeah.
2: But as the case, its imperfections were made it unbeatable.
3: Right.
2: And, you know, I really love Nikki Lane. Her voice is so good.
3: Yeah.
2: She's such a one-take wonder. It was just nice to get her voice. She has such a strong female voice, too. It's got a Wanda Jackson vibe to it.
3: Yeah.
2: Such a grit.
3: Yeah. It's like a pack of Marlboros stuck in there, too. Even though I don't think she smokes.
2: She doesn't smoke at all.
3: No, she does not. But it sounds like it, though, which I don't care.
2: She's just got that natural grit to her. Yeah. My voice can be smooth at times, and hers is more rough. And so it sort of flips the sonic script a little bit. You know. And then, of course, Troy put those Ebos on and basically one take and then harmonized with it.
3: Yeah.
2: And at Shangri-La, without it's same, it was a sketch. So he's doing both of those Ebos, and it's so good because they don't necessarily care about each other.
3: Mm-hmm.
2: He's playing in this mode, so it's so effortless what he did. The funny thing is that Dean is playing all these really subtle key things. Mm-hmm. It's so Dean, so clutch. And they reminded me of Ween as well. I can't remember the song, but there's one Ween song from very early on. There's a keyboard moment, and you just hear one... the Ween brothers turn to the other and go, I love you, man. And there's a part that goes by, and it's always been my dream to just be in our version of Ween anyways.
0: Yeah, Josh and Mike van Queens of the Stone Age over Easy Street. Het is eigenlijk, je hebt altijd de contractuele verplichting, dat doen we straks nog. Dat wordt dan vandaag officieel van de Foo Fighters, want dit is dan nu het moment van Queens of the Stone Age. Voordat we gaan luisteren naar het liedje zelf, wat vind je er zelf van? Want het is best een opvallend liedje.
1: Ja, het is heel simpel. Het zijn echt maar 2-3 akkoorden. Maar het is sfeervol, het sleept, het is sensueel. Het heeft in zijn textualiteit, en zeker als je ook de clip bekijkt, die moet je er even bij bekijken, want het is echt te grappig en te mooi. Het is echt die glimlach en een traan. En ze hebben Nikki Allen, alternative country zangeres, erbij getrokken. Omdat Joshua dat dus inderdaad, zoals hij net zelf zei, een fantastische stem vindt. Zij heeft iets in haar stem wat hij niet heeft. En dat vult elkaar fantastisch aan. Ik dacht eerlijk gezegd, na laatst dat duet met Norah Jones, dat die misschien mee zou zingen. Maar het is Nikki Allen geworden. En die mag wat mij betreft bij de band blijven. Want dat is een absolute toevoeging. Zoals PJ Harvey dat ooit was. Zij brengt iets mee. En je voelt aan Josh dat het hem opnieuw inspireert. Dus ik vind het, en dat vind ik het leuke van, ook die losse handclaps wat hij net allemaal vertelde. Het is fris. Het is gedurfd. Het is heel erg Queens of the Stone Age. Ik vind het echt heel erg. En wat ik zeg, het is simpel. Het is simpel. In al zijn simpelheid zo geniaal. Thank you.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Wanted Youth bij Kink. En Forget Me. Ik zou niet durven.
1: Nee, ik wou niet zeggen. Dat lijkt me nou helemaal niet gezellig.
0: Nee, nee, we blijven gewoon gezellig.
2: Kink Daily Drop.
1: De Daily Drop. Oftewel de leukste en de meest bijzondere release van vandaag.
0: Ja.
1: En die is voor een Nederlandse band, hè?
0: Zeker. Een Nederlandse band die in september hun lang verwachte nieuwe album uitbrengen. En vanochtend op Instagram ineens kwamen, verrassing, we hebben besloten om het eerste nummer van die langspeelplaat vandaag al als verrassing uit te brengen. En dan heb ik het over Tape Toy.
1: Tape Toy.
0: Ja.
1: Ja, mooi dan. Ik ben heel benieuwd, want ik vond de vorige twee singles. Hoeveel hebben we er gedraaid? Twee, hè, volgens mij. Toch? Of drie?
0: Nou, we hebben wel heel veel singles. Maar van dit album volgens mij één tot nu toe.
1: Of ja, één officiële single. Ja. En eentje hebben we in de avond heel veel doorgejast.
0: Ja.
1: Maar het is wel een beetje met... Nou ja, weet je, je hebt zo'n band waarvan je denkt, nou, dat is meteen duidelijk. Ik ben bij deze band nog niet helemaal eruit waar het naartoe gaat. En dat vind ik er heel leuk aan.
0: Dat is zeker. En dit is weer echt een behoorlijke bak gitaar. Het leuke is dat zij zelf ook per nummer lijken uit te zoeken. Hey, maar dit zijn wij ook. En dat vind ik het mooie. Ja, het is altijd een verrassing wat je krijgt. En in dit geval, ja, ik vind het heel leuk. De nieuwe van Tape Toy, vandaag de Daily Drop, heet Hammer in My Ear.
2: Daily Drop.

0: De nieuwe van Tape Toy.
1: Ja, precies.
0: Zo, Hammer in My Ear. Dat stuk dat de gitaren losgaan is wel echt hoppakee in your face.
1: Ja, maar het is ook, wat ik zeg, het blijft een hoe noem je dat? Het blijft een beetje een mysterie wat er elke keer gaat volgen. En dat vind ik er heel tof aan. Behalve dat je een hele grote auto in je oor krijgt.
0: Ja, hij heet namelijk Hammer in My Ear. En is de openingstrek van het album dat in september uitkomt. De nieuwe Tape Toy vandaag, de Daily Top.
1: Dan hebben we dus twee hele vroege premières. Want dit is ook voor een album wat in september uitkwam. En die Barbie die ik straks draai, die komt 4 september uit. Nou, het is wat lekker.
0: En in beide gevallen een band met een sterke frontvrouw. Lekker herrie, heerlijk hoor.
1: Ja, mooi. Heel goed.

0: Beach Mode en People Are People. Dat is een waarheid als een koe.
1: Waarheid als een koe.
0: Daar valt geen spel tussen te krijgen.
1: Nee, wel een seconde vertraging, maar two thoughts, one soul. Nee, noem je dat? Nou, weet ik wel. Twee zielen, één gedachte.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, Erik zit in Kenia en ik zit in Hilversum, dus we zitten met een klein beetje vertraging. Maar ik vond het wel leuk dat we zonder afspreken dan wel met diezelfde uitdrukking komen.
1: Ik wilde zeggen, zo ergens zo waar je Egypte verlaat en en de Middellandse Zee overgaat in de richting van het Europese vasteland, daar kwamen we elkaar tegen in dit geval. Ja. Ja. Schitterend. Mag ik zo meteen een hele mooie Foo Fighters draaien?
0: Zeker, dat is een contractuele verplichting. Ik heb geen keuze, met de rug tegen de muur. Maar vind je het dan ook goed als ik dan ook in de periferie ervan de nieuwe van de dochter van zo meteen draai?
1: Nou, dat heb ik dan liever niet, maar oké. Okay. Ja, tuurlijk wel!
0: Ja, toch, ja! Violet Grohl, ook nieuwe muziek van Personal Trainer zo meteen. En POD, als je blijft luisteren naar Kink.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven. Maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Scoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scootjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen, in de middag ook af en toe zon en rond 24 graden, zondag en maandag iets koeler.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. Kink.

0: Ja, ja, The Clash. Dat is leuk, want dat is een mooi bruggetje naar wat we zo meteen gaan draaien. Even nog voor mensen die nu net wakker worden en denken, ik zet de radio aan op, weet ik veel. Misschien zit je al wel op de camping, hè? Maar dat kan, want het is vakantie. Dus misschien ben je net aangekomen en heb je lekker de scheerlijnen strak getrokken aan jezelf ook. dan zit je daar en denk, nou even kink aanzetten. Hallo, wij zijn Machiel en Riekes op de vrijdagavond. En wij maken de allerlaatste vrijdagcorvée ever. Waarom, dat mag Michiel niet vertellen, maar het heeft iets ermee te maken dat...
1: Het is niet de laatste corvée. Het is de laatste vrijdagavond corvée.
0: Oh, kijk, zie je? Dat is een volgende. Dit is een opener.
1: Dat is een mooie. Dat is, ja, daar kunnen we wel mee.
0: Even kijken. Ik wacht even op Marieke. Kijken of ze... Nou, anyways. Maar het mooie bruggetje, wat wou ik zeggen? Oh ja, je luistert naar vrijdag corvée. De allerlaatste vrijdagavond corvée. En we draaiden net de Clash. Dat is een mooi bruggetje naar Violet Grohl. Want Violet Grohl is natuurlijk hartstikke jong. En de Clash bestaat al heel lang niet meer. Ja. Maar haar vader, die je straks ook nog gaat horen, Dave Grohl, is een man die wel eens over de Clash heeft verteld. Oh. Dat de Clash een dusdanig grote inspiratie was dat hij het zonde vond. En verschrikkelijk dat hij Joe Strummer nooit ontmoet heeft.
1: Ik denk, waar gaat dit naartoe? Maar dat,
0: goed
1: dat
0: bruggetje, hè?
1: Heel goed bruggetje, dat wist ik
0: goed
1: niet.
0: Bruggetje,
1: ja. Ja, nee, en inderdaad, ja, zometeen...
0: Hij zei, hij heeft wel eens verteld, als er nou één iemand was waar hij wel eens gewoon een avond mee wilde praten over muziek, dan was het wel Joe Strummer.
1: Oh, wat grappig. Dat wist ik niet. Nou ja, en het bruggetje is dan inderdaad dat onder de noemer contractuele verplichting er later vanavond nog een Foo Fighters wordt gedraaid die jij zelf uitzoekt. En dit is dochter van Dave. En ze staat op Lowlands, Pukkelpop. En hier in stressfrustratie, want we zijn er heel blij mee. Violet Grohl, Buck in the Cake.

0: Away.
1: Yeah.
0: De rest van die liedjes van die band, het was best een aardige band, maar niemand die daar ooit nog van gehoord heeft. Die gasten hebben een eiland gekocht van het geld wat ze hebben verdiend met Amy Winehouse versie.
1: Absoluut.
0: Ah ja. Het zei zo.
1: Hey, net hoorde je ook nog Alanis Morissette en Bug in the Cave, Violet Grohl. En je zegt, heb je dat verhaal gehoord wat ik van de week heb verteld? Kennelijk is het iets wat je al hebt verteld in je ochtenduren, maar ik heb het gemist
0: ik heb
1: het
0: al
1: even.
0: Ik heb het in de ochtenduren volgens mij al twee keer verteld. En dan krijg ik zulke vieze reacties. Althans, mensen die half over hun nek gaan in de app.
1: Dus je bent het wel te verkopen nu.
0: Ik vertel het even aan jou. Maar jij zegt, nee, save it for the show.
1: Ja.
0: Dus moet ik het dan nog één keer vertellen?
1: Ja, doe even.
0: Als je het hebt over... Ja?
1: Ja, nee, kijk, het ding is, de King staat hier de hele dag aan natuurlijk, maar ik zit af en toe ook in vergaderingen, dus ik hoor niet alles.
0: Heel gek, ja, precies. Je moet ook nog wel eens wat anders doen. Bug in the cake, oftewel een insect in je taart, dat kan, hè, want dat bedoel ik, insecten houden ook van suiker.
1: Wespen op de appeltaart, is eigenlijk hetzelfde.
0: Precies, wespen op de appeltaart, eigenlijk is hetzelfde, maar dan totaal anders.
1: Ja.
0: Maar ik was ooit aan het eten bij een Italiaans restaurant in Amsterdam, Toscanini, wat een heel zeer gerenommeerd, gerespecteerd restaurant, Italiaans restaurant is. waar ze echt, de super Italiaans koken, waar ook alleen maar Italiaanse chefs werkten. En dat is heel lang geleden, dit is denk 22 jaar geleden of zo. Toen zat ik daar en ik kwam daar regelmatig en toen zei die chef, die zei, ik heb iets voor meegenomen vanaf, waar kwam die vandaan? Sicilië geloof ik. Ja, het was Siciliaanse kaas. Hij zei, en jij moet dat proeven, want dat is Siciliaanse kaas gemaakt met vieze handen. Dus ik zei, nou, dat klinkt niet heel aan. Nee, maar dat is, ik ga nu even dat accent weglaten, anders word ik gek.
1: Jammer.
0: Maar het is kaas die is gemaakt met vieze handen. En wat er dan gebeurt, zei hij, dan gaat die kaas natuurlijk een beetje fermenteren en zo. Maar daar zijn vliegen die dat leuk vinden dat het aan het fermenteren is en een beetje viezig is. Dus die leggen daar hun eitjes in. En die kaas, daar zitten dus hele kleine, maar echt niet zoals je, laat maar zeggen, met vissen aan je haak doet. Maar hele kleine witte maden, die gaan door die kaas heen. En die zorgen ook voor extra smaak aan die kaas.
1: Ach,
0: dus hij zei, wil jij dat proeven?
1: Nee, zeg je, natuurlijk niet, gek.
0: Ik zei, ja, lekker, zei ik. Nou, kom maar door. Dus ik kreeg een schoteltje met een aantal blokjes kaas daarop. Waar inderdaad, als je goed keek, een soort feestje aan de gang was. Die daar aan het rondwormen waren.
1: Nee.
0: Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga dan gewoon eens even proeven. Lekker. Lekker, man. Er zat iemand naast me. Mijn vrouw is van kleur, hè, dat weet je. Maar die was hartstikke wit. Op dat moment, die dacht, dit ga ik niet... Maar het was heel erg lekker. Dus illegaal geïmporteerde kaas. Toen de tijd, dat doen ze nou al lang niet meer, denk ik. Maar Bug in the Cake. Ik had maggots in the cheese.
1: Oh, wat
0: vies genoeg, dit verhaal.
1: Ja.
0: Er zijn een aantal luisteraars nu die ondersteboven in het toilet hangen nu, denk ik.
1: Gadverdamme.
0: Michiel ook, zie ik. Hij wordt ook heel langzaam wit.
1: Maar
0: neem even een glaasje water.
1: Nee, hij kon wel zeggen, heel leuk, made in Sicily. Made in...
0: Made in Sicily. Nou, Jezus, en nog scherp vandaag. Het is ongelooflijk. Ja, inderdaad.
1: Super fijn dat ik dit verhaal heb leren kennen. Ik ben je echt heel dankbaar.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou nee. Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Zometeen bij Killing Joke. Eerste uur van Personal Trainer.

0: Morning Joe bij Kink en Love Like Blood.
1: Zijn, ik wou net zeggen, hier in Kenia, wat ze hier eten, of zal ik dat mijn vaste
0: Nee. Want er komen best wat reacties binnen met de Kinkap op jouw madenkaasverhaal. Een paar mensen die zeggen, ik heb het ook wel eens gehad, hartstikke lekker. En ook bij mensen die nieuwsgierig zijn en willen weten, is het nog steeds te koop. Maar het meeste is wel gewoon, het is vandaag Wereld Emoji Dag. En op de valreep heb jij nog voor elkaar kunnen krijgen dat het kotsende gezicht emoji de meest gestuurde emoji van de dag is vandaag. Trending. Lekker.
1: Trending. Ja. Mooi. De kotsende emoji. Ik weet het niet of het nog te koop is. Ik weet het op Sicilië waarschijnlijk, denk ik.
0: Ja, als het maar lang genoeg ligt, wordt het helemaal lekkerder, als ik jou zo begrijp.
1: Ja. Kijk, in Nederland mag het gewoon niet verkocht worden, want wij zijn bang voor alles wat enigszins natuurlijk is, zou ik maar zeggen. Nee, wij hebben het liever dan gesneden ijsbergsla op onze Taco Bell. Waar half Amerika van
0: de diarree-sla. Gadverdomme. Ja. Zometeen bij Kink Youngblood live en jouw contractuele verplichting.
1: The Foo Fighters.
2: Kink. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op

0: Youngblood. Wat een gast is dat, hè. Jongen. Ik begin steeds meer respect te krijgen voor die gozer. Echt waar.
1: Ja, hij was fantastisch op Pinkpop. Was ook heel eerlijk toen hij van het podium afkwam dat hij de laatste best wel wat moeilijk heeft en dat dit hem heel erg goed deed. En een festival een paar dagen daarna barstte hij zelfs een huilen uit toen hij zag van kijk eens wat ik allemaal beweeg. En weet je, ik geloof die jongen zo intens.
0: Nou, dat is het mooi dat je dat zegt. Want in het begin, volgens mij hebben wij dat wel eens met elkaar gedeeld. Volgens mij was het op Pinkpop in die tent. Jij had gekeken, ik had gekeken. Wij keken er allebei naar met een blik van wat is dit voor plastic gedoe? Ja. Want daar liep van alles mee. Het was we hebben in onze ogen geen echte rock'n'roll. Maar daar ben ik volledig vanaf. Want ik geloof deze gozer voor de volle 400%. Anders kun je dit echt niet zo doen. Echt niet.
1: Helemaal eens.
0: Echt niet.
1: Suburban Requiem hoor je.
2: Kortons contractuele verplichting.
1: Ja!
0: Ja, het is de hoogste tijd. Het is de hoogste tijd voor. Ik zei net de Foo Fighters. Nou, Paul die appt natuurlijk. Het zijn niet de Foo Fighters, het is Foo Fighters. Ja, Paul, ik weet het! Maar ik doe dat. Ik vergis me regelmatig. Goed, oké, Foo Fighters dus. En natuurlijk met Your Favorite Toy een nieuwe plaat afgeleverd. Daar hebben we het er vaker over gehad de laatste tijd, omdat we het al veel gedraaid hebben. Maar de plaat daarvoor, But Here We Are, is mij zo ongelooflijk dierbaar. En ik heb wel eens vaker geprobeerd om te omschrijven waarom. Omdat het een plaat is die gaat heel erg over verdriet en over afscheid nemen. Na het verlies van Taylor Hawkins en het verlies van de moeder van Dave. Maar een plaat waarin ook heel veel hoop en verwerking zit. En dat vond ik zo knap. Binnen een jaar nadat Taylor overleden was. En binnen, ik geloof zelfs 5 maanden nadat de moeder van Dave overleden was. Dit soort liedjes te kunnen schrijven. En het dan. Dat wil zeggen dat je een deel van je verwerking dus met je kunst doet. Met je muziek doet. En het mooie van is dat die plaat dat voor mij ademt. En het zegt mij, vooral dit nummer wat ik nu ga laten horen, is de titeltrack, But Here We Are, is van ja, er is van alles gebeurd. Er kan nog van alles gebeuren in het leven, maar hier zijn we. Hier zijn we, dit is waar we zijn, wat gaan we doen? En dat is een vraag die je jezelf gewoon af en toe moet stellen, Michiel Veenstra. Mm-hmm. Wat gaan we doen? Dit is het punt waarop ik gekomen ben, wat gaan we doen? En dan moet je beslissingen nemen, die soms heel verdrietig en vervelend zijn. Dan moet je doorkouwen en dan moet je doorzetten. En dat is wat dit nummer mij vertelt. En daarom is het voor vandaag, voor de allerlaatste vrijdagavond corvée, mijn contractuele verplichting. Foo Fighters dus, graag gedaan Paul, en But Here We Are.
2: Kortons contractuele verplichting.

0: Ja, ik ben er dus in ieder geval om 11 uur. Dat kan ik alvast toch wel verklappen, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat is er geen geheim. Ik ben er maandagochtend tussen 7 en 11. Jij dan van 11 tot 3, van 3 tot 7 Mick. En van 7 tot 9 elke avond het beste uit de Kink album top 1000. In de zomerprogrammering geven we ook heel veel toffe nieuwe Kink shirts weg. Check daar ook voor eventjes de app en de site. En na 4 weken zomerprogrammering komt er, gaan wij niet aan elkaar, maar gaan we iets anders doen. Maken we het dan bekend.
0: Nou, dat is een mooie samenvatting van 3 uur geweldige radio. Volgende week dus ongelooflijk veel, ook heel veel muziek. We draaien ongelooflijk veel muziek volgende. Ik heb er al wat lijsten gezien, het is echt zalig. Dus dat. Marco zo meteen, hè?
1: Ja, en, zeker.
0: En ik zeg vanuit Kenia, Asante Sana en Kwaheri.
1: Dan zeg ik vanuit Nederland, goor gewoon.
0: Dag, Michiel.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze. In een leuk plaatje.
10: Met 20

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf €0,99. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Kink.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: op de meest getoonde prijs.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt dit weekend weer met de oude achtervleugel. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Nachten van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen.

0: veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. En hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. Kink.

Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. Kink.